0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Brabantse Ettenleur is een vrouw gereanimeerd die uit een brandend huis werd gered. Ze moest van zolder worden gehaald en is na de reanimatie naar het ziekenhuis gebracht. De brand is ook overgeslagen naar andere huizen in de buurt. Het is niet bekend hoe de brand in Ettenleur is ontstaan. Ruim 62.000 mensen met psychische klachten zijn niet in beeld bij de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van de mensen met zulke problemen die daardoor opnieuw in de problemen kunnen komen. Gemeenten hoeven al meer dan 10 jaar niet meer naar die groep om te kijken, maar volgens experts moet die zogenaamde bemoeizorg terugkomen. In Zimbabwe, in het zuiden van Afrika, is een veerboot gekapseist. Aan boord waren bijna 100 mensen en er wordt gevreesd voor veel doden. 60 mensen konden worden gered, maar er zouden nog meerdere lichamen ronddrijven in het water. De veerboot zou zijn omgeslagen door hoge golven. Een anderhalve dag na de zware aardbeving in Colombia is een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald. Het was een moeilijke reddingsactie die een halve dag duurde, maar het gaat goed met haar. De reddingsactie is nog lang niet klaar. Reddingswerkers denken dat er nog tientallen mensen begraven liggen onder datzelfde gebouw. Het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Maarten van der Weijden gaat weer zwemmen voor het goede doel. Het wordt zijn laatste en langste zwemtocht. Helemaal van Vught via Tilburg en Gouda naar Utrecht. Daar zit het Prinses Maxima Centrum dat gespecialiseerd is in kinderkanker. Het geld dat hij ophaalt is voor onderzoek naar die vorm van kanker. De tocht duurt 6 dagen. Bij een brand in het Brabantse Etten-Leur heeft de brandweer een vrouw gered die op zolder lag. Ze werd gereanimeerd en moest naar het ziekenhuis. De brand sloeg ook over naar andere huizen in de straat. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan, maar hij was rond 2:30 onder controle. In zee bij Indonesië is een veerboot in brand gevlogen. Het schip was onderweg van het toeristeneiland Bali naar Lombok met iets meer dan 100 passagiers aan boord. Er is een reddingsactie gestart om ze veilig van het brandende schip te krijgen. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. En een bizar ongeluk op een vliegveld bij Milaan. Daar is een privévliegtuig op een Fiat Panda gebotst. De auto was van een bedrijf dat de bagage afhandelt op het vliegveld. Het lijkt erop dat de bestuurder onwel werd achter het stuur. Het vliegtuig van 6 miljoen euro raakte flink beschadigd aan de neus en kan voorlopig niet vliegen. Het weer van Weer Online. Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een maand nadat China onaangekondigd een kernraket afvuurde in de Stille Oceaan, waarschuwt Amerika voor het gevaar van zo'n actie. 40 andere landen, waaronder Nederland, steunen die noodkreet. In een verklaring schrijven ze dat de regels moeten worden gevolgd, zoals een oefening 24 uur van tevoren aankondigen. President Trump zegt dat het klopt dat hij de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig heeft verlaten dan het presidentiële toestel. De geheime dienst zei dat het moest, dus deed hij dat. Hij heeft er verder niet naar gevraagd en werd met een cateringwagen weggesmokkeld. Het moest omdat Iran een moordpoging zou hebben voorbereid op Trump. In een Russische havenstad aan de Zwarte Zee zijn 6 woongebouwen beschadigd bij een droneaanval. Er zouden ook meerdere mensen gewond zijn geraakt. Vanaf de Krim werden meer dan 30 drones neergehaald. Rusland heeft ook een aanval gedaan op Zaporizhia. Daar vloog een winkelcentrum in brand en viel de stroom uit. En in Colombia is een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald na de zware aardbeving. Ze lag er bijna 30 uur onder, maar maakt het goed. Het was moeilijk om de vrouw te redden. De hele operatie duurde een halve dag. Er wordt ook nog steeds gezocht. Reddingswerkers denken dat er nog tientallen mensen onder diezelfde flat liggen. Het weer van Weer Online. Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nacht.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM.

0: Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Maarten van der Weijden begint maandag aan een nieuwe zwemtocht voor het goede doel. Het wordt zijn laatste en langste zwemtocht, helemaal van Vught via Breda en Gouda naar Utrecht. Daar zit het Prinses Maxima Centrum, dat gespecialiseerd is in kinderkanker, waar de opbrengst naartoe gaat. De tocht duurt 6 dagen. De bosbrand in het noorden van Limburg vorige week heeft duizenden jeneverbeststruiken verwoest. Het duurt nog jaren voor die zijn teruggegroeid. Er zijn er nog maar zo'n 100 van over. Het vuur laait af en toe weer op en de brandweer is nog altijd bezig met nablussen. Er wordt geprobeerd om die laatste jeneverbeststruiken te behouden. De zware aardbeving in Colombia heeft ook flinke gevolgen voor de wereldwijde koffiehandel. Want de belangrijkste haven voor de export is zo goed als onbereikbaar geworden. Er zijn nog wel andere havens, maar er zijn geen vrachtwagens om de koffie daar te krijgen. Colombia is een van de grootste koffieproducenten van de wereld. En KNVB-baas Nigel de Jong heeft volgens de Telegraaf in Spanje gesproken met een buitenlandse kandidaat om bondscoach van Oranje te worden. Het zou gaan om Roberto Martinez, die op het WK nog de bondscoach van Portugal was. Dat was hij eerder ook van België. Nederlandse trainers die op het lijstje stonden hadden geen interesse. En dan het weer van meer online. Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden. En tot zover het ANB-nieuws.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Huis met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Tientallen mensen hebben gisteravond in Den Haag een vrouw herdacht die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Voor haar huis werden 3 minuten stilte gehouden. Ook lieten nabestaanden en omwonenden bloemen en kaarsen achter en vroegen ze aandacht voor geweld tegen vrouwen. De vader van haar kinderen is opgepakt als verdachte. Na behandeling raakt een kwart van de ernstig psychisch zieke patiënten uit beeld, meldt de GGZ. Het gaat om ruim 62.000 mensen. De kans op terugval is dan groot. Volgens de GGZ zou het helpen als deze mensen iemand toegewezen krijgen die ze blijft zien. Deze zogenoemde bemoeizorg moet dan in alle gemeenten beschikbaar zijn. ABN AMRO wil medewerkers verplichten om minimaal de helft van de week naar kantoor te komen. Volgens het Financieel Dagblad gebeurt dat op aandringen van de directeur. Die was geschrokken dat het in het hoofdkantoor op de Amsterdamse Zuidas zo stil was. Sinds corona mocht ABN AMRO personeel zelf bepalen waar ze werkte. En een fotofinish in Engeland. Daar heeft atlete Nadine Visser gisteravond Europees goud veroverd op de 100 meter hoorde. Het scheelde bijna niks met haar Poolse tegenstander, 1/1000ste van een seconde. Dus het duurde even voordat Visser zeker wist dat ze had gewonnen. Het is haar eerste EK goud op die afstand. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag en 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en veel warmer nog, 30 tot lokaal 37 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De rechterrijstrook van de A50 vanuit Os naar Arnhem is dicht bij Heteren. Daardoor 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Het is zomer in Twente.
4: Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: Alex Born, Fever Dream, hier op Twente FM. Goedemorgen, welkom.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is 12 over 7, het is 12 augustus. En IBM die lanceert op deze dag een nieuw consumentenproduct, namelijk de PC. Dat gebeurt op deze dag, de personal computer 1981 voor de mensen, consumenten. 12 augustus, ja.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Een bedrijfspand aan de Binnenhaven in Enschede is vanochtend vroeg zwaar beschadigd geraakt door een grote brand. De brandweer werd tegen 6 uur gealarmeerd en kwam met een specialistisch team naar de brand. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. En gisteravond is er een auto volledig uitgebrand op de parkeerplaats bij de grensovergang De Poppen in De Lutte. Zowel de Nederlandse als Duitse brandweer en politie kwamen in actie om het vuur te blussen. Tijdens de blussen hield de politie een persoon in de omgeving aan. Of die met de brand heeft te maken is tot op heden niet bekend. En gistermiddag een aanhouding in het Irene Promenade in Enschede bij de Mitra-winkel. Daar kreeg de politie rond 6:30 een melding van een verdachte situatie. De verdachte werd aangehouden op een motor. En die reed namelijk zelfs de winkel in en is daar ter plekke gevloerd, zeg maar. Nou, foto's staan op 120.nl. Zoon is aangehouden, wat een bezielde is tot op heden onbekend. Vandaag droog en zonnig, zwakke wind, 29 graden. Iedereen maakt zich klaar voor de zonsverduistering vanavond. Van 7:15 tot ongeveer 7:15. Tenminste, 7:15 is het hoogtepunt. En daarna hopen we dat het weer licht wordt. Hè? Dat het toch alweer doorgaat. Dat het gewoon licht blijft op een of andere manier. Spannend moment vanavond. Dus even na 7:00 lekker genieten. Moet wel eens een brilletje hebben. Hè? Even zoeken. Straks gaan we het hebben over boerenprotesten, Breugel. We gaan het hebben over de zonsverduistering, cryptomunten en meer.

0: NXS Disappear. Op Twente FM 1990 was dat een hele dikke hit voor NXS. Heb je zelf wat te melden vanochtend? Laat het even weten via de 120 app of via twentefm.nl. Rechterboven zijn de link-icoontje. Je kunt ons wat dat betreft altijd bereiken.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 12 augustus en Desi Boutersen wordt geïnaugureerd als president van Suriname op deze dag in 2010. En 2008, RTL-cameraman Stan Storiemans komt om het leven bij een bombardement door Russische luchtmacht op Gori. Een RTL-verslaggever raakt erbij licht gewond, maar Storiemans overlijdt erbij. 2008 op deze dag. Dan 2000, de onzinkbare Russische kernonderzeeër Koersk, die zinkt naar de bodem van de Barentszzee. Na de ontploffing van een torpedo aan boord, pas dagen later, komt er een grote reddingsoperatie op gang. Alle 118 opvarenden zijn daarbij gedood. 2000 op deze dag, Koersk op de bodem van de Barentszzee. Dan 1998, Sony staakte de productie van de infrarood videocamera voor nachtgebruik. Het blijkt namelijk dat er overdag door zomerjurken en zwempakken heen te kijken is. En er komt een nieuwe versie die bij daglicht niet gebruikt kan worden. 1998, wie heeft zo'n camera? Dan 1985, een Boeing 747 van Japan Airlines. Die vliegt tegen een berg in het noordwesten van Tokio. 520 mensen komen erbij om het leven. Het is de grootste ramp na de ramp van Tenerife in 1977. En 1981, de eerste personal computer van IBM, die komt op de markt. Het is de IBM 5150. Hij wordt gepresenteerd in het Waldorf Astoria Hotel in New York City. Het is een 16-bits microcomputer die draait om 477 megahertz. Nou, hij wordt gezien als de eerste succesvolle homecomputer. 1981 werd hij gepresenteerd. Dan de overgave van Japan na bombardementen op Hiroshima en Nagasaki. En 1908 de Amerikaanse autobouwer Henry Ford produceert zijn eerste productiemodel van de T-Ford. Namelijk de T-Lizzie, oftewel de Tin-Lizzie. Op deze dag 1908. Nou, dat was weer een mondje vol. We gaan naar de top 40. Die was gedateerd op deze dag in 1989. 12 augustus, week nummer 32. En de binnenkomers als volgt. Kick It In van de Simple Minds komt binnen op 35. Dan op 32, Money for Nothing en Brothers in Arms. Een dubbele A-kant van de Dire Straits komt binnen op 32. Members Only, Bobby Bland komt binnen op 31. Satisfied van Richard Marx is de binnenkomer op 30. En de hoogste nieuw binnenkomer vinden we op nummer 28.

Uiteindelijk wordt het nummer 8 na 7 weken in de lijst. Deze Hot Hot Hot van Buster Poindexter. En die kwam binnen op deze dag in 1989 in de top 40. Als nieuw binnenkomen, hoogste nieuw binnenkomen, nummer 28. Dan de top 3, Don't Wanna Lose You van Gloria Estefan staat op 3. Op 2, Back to Life van Soul to Soul, die daalt van 1. En van 11 doorgestegen naar nummer 1, We Are Growing, Shaka Zulu van Migrant Tigana. De nummer 1 van 12 augustus 1989.

0: De Bauza hier op Twente FM. En mij net ik vanavond dus de zonsverduistering. Die begint om 6:55. Een uur later is hij op zijn hoogst. In Nederland zien we er niet veel van. Ondanks dat het 90% is, heb ik begrepen. Ja, je moet dan echt naar España. Viva España. Rondom Valencia. Daar is het goed te zien. Alhoewel het hier ook wat te zien is, maar niet met het blote oog kijken. Hè. Dat is al heel vaak gezegd, want het is gevaarlijk. We gaan het er later over hebben in de show. Straks ook over de boerenprotesten. Want kan ik ook van Progressieve Vierde wil daar even op reageren. Die heeft daar zijn visie ook over. Die straks hier in de show. En we gaan het ook over Breugel hebben. Wat gaat daar gebeuren de komende dagen hier in Twente? En vooral in Losser.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagement systemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 1 minuut over 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan.
0: Ronald.
15: Kans is groot dat tienduizenden psychiatrische patiënten na hun behandeling weer in de problemen komen, zegt de GGZ. Oorzaak is dat ze niet meer worden begeleid en dat ze in veel gemeenten niet meer verplicht. Een lichtpuntje voor reddingswerkers in Colombia. Daar is bijna anderhalve dag na de zware aardbeving een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald. Het zou oké met haar gaan. En we krijgen misschien een Spanjaard als de nieuwe bondscoach van Oranje. Volgens de Telegraaf heeft de KNVB gesproken met Roberto Martinez. Die was het afgelopen WK nog bondscoach van Portugal.
0: Ronald, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
16: Goedemorgen. In een bedrijfspand aan de Binnenhaven in Enschede heeft vannacht een grote brand gewoed. Bij de brand kwam veel rook vrij en raakte niemand gewond. De brandweer verwacht dat het nablussen nog een groot deel van de ochtend gaat duren. De oorzaak van de brand is niet bekend. De Hengeloer die 300 mensen dupeerde met cryptomunten hoeft niet de cel in. Het Openbaar Ministerie heeft besloten hem op een andere manier te straffen. Het crypto-imperium van de 25-jarige man uit Hengelo viel uiteen en inmiddels is er een schuld van bijna 4 miljoen euro. Hoe de man wel gestraft gaat worden, heeft het OM nog niet bekendgemaakt. En het gaat er al dagen over. Vanavond is de grootste zonsverduistering van deze eeuw te aanschouwen. Om die veilig te kunnen bekijken heb je een speciaal brilletje nodig. Die zijn overal uitverkocht, maar een ondernemer uit Almelo wist er nog 22.000 op de kop te tikken. Je leest er meer over op 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Het wordt met 28 tot 29 graden een tropische dag met veel zon. Ook morgen en vrijdag verlopen warm met het kwik boven de 30 graden.
0: Nou, hoe gaan we dat noemen als dit al tropisch is, Rutger? Dankjewel. We gaan even naar het wegdek. Daar wordt een filetje gemeld tussen de Lut en de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer. Het zou toch zomaar kunnen. En een tweetal controles op de Bornebroekse straat in Borne. Daar staan ze te controleren. En op de Laan Hart van Zuid in Hengelo.

0: Hij vond ik Sweet But Psycho.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Een greep uit de verjaardagslijst onder andere jaren vandaag. Wereldberoemd Mark Knopfler, de Dire Straits gitarist, was 77. Heintje Simon wordt 71. De Giliotuur, oud bokser, wordt 59. Tenita Tikkerum is jarig vandaag, wordt 57. En Piet Sampras, tennisspeler, oud tennisspeler, wordt 56. En ook onder andere jaren vandaag Klaas-Jan Huntelaar, voetballer. Nederland staat hierbij tegenwoordig. Doet hij toch ook een trainingsvak, geloof ik. Nou. En 75 wordt vandaag August Darnell.

0: Hij is jarig vandaag, deze August Darnell. Hij was de zanger van Kid Creole. We noemden hem Kid Creole, maar hij was niet Kid Creole, dat was de band zelf. Maar nou, hij kon er wat van met zijn live boat party. Hij is 75 geworden, we zeggen gefeliciteerd. En een mooie dag. Vandaag ook een mooie dag, 29 graden. Volgens nieuwslezer Rutger wordt het tropisch. En dat heeft ook alles te maken met het feit dat wij langzamerhand hebben elke temperatuur die het warmer wordt, steeds gekker wordt. En dat we ook denken van, nou, dat ligt aan het klimaat. En dat ligt natuurlijk ook aan het klimaat. En zo maken we het balletje rond, ook richting stikstof. Want daar is natuurlijk veel om te doen in Nederland. En ook over het klimaat en over de boerenprotesten die gisteren en eergisteren plaatsvonden, vorige week al. Colin Kok, progressief hier, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt ook een mening over stikstof en alles erop en daaraan. Dus ik denk, nou, dan moeten we toch even horen hoe dat zit.
1: Ja, nou ja, ik heb vooral een mening over het feit, het demonstratierecht en dat soort dingen. Ik heb ook wel een mening over stikstof en klimaatverandering, ja. Uiteraard. En ik denk dat het niet zo ingewikkeld is als je onze partij kent.
0: Hey, precies.
1: Alleen, Nou, weet je, kijk, het lastige deze, waar ik mij de laatste tijd al wat vaker aan irriteer, is dat we in Nederland kennelijk toch anders omgaan met verschillende groepen demonstranten. En kijk, demonstratie is natuurlijk een grondrecht. Iedereen heeft daar recht op. Of dat nou aangekondigd is of onaangekondigd is, heb ik mij laten vertellen. Dat maakt niet zo heel veel uit. Alleen er zijn wel regels. En wat ik vooral zie in Nederland, is dat dus als jij. Stel je demonstreert voor omdat je vindt dat het klimaat te snel opwarmt. En je gaat op een snelweg zitten. Dan word je er vanaf getrokken en afgevoerd en zijn mensen verontwaardigd en ga maar door. En zodra er een snelweg vol staat met 80-100 tractoren, dan kennelijk gaan we daar milder mee om. Proberen we dat te beheersen en laten we het even gaan. En dan denk ik, ja, dat vind ik wel heel erg gek. Want ik vind elke groep demonstranten, waar je ook maar voor demonstreert, hebben volgens mij dezelfde rechten en volgens mij aan dezelfde regels houden. En als je een weg blokkeert, dat mag gewoon niet. Of je nou een klimaatdemonstrant bent of een boerendemonstrant bent, volgens mij moet je die dan allebei hetzelfde behandelen.
0: Ja, dat, ik hoor ook altijd heel veel geluiden en dat hoor ik van alle kanten. Hè. De ene vindt, nou ja, ook wat ik over de snelwegplakkers, en de andere vindt het weer van een, inderdaad, de boeren, gaan zo maar door. Daar wordt te mild mee omgegaan, of tenminste met verschillende maten gemeten. Even voor de goede orde, ik had gisteren Rick aan de lijn. Dat was van een andere organisatie dan de snelweg van, bij Wieren, de N35. Dan krijgen we die zaken goed aan elkaar, want die stonden in het Sperringendal. Gisteren was met name dat je daar ook op, op die afsluiting van de N35 die gisteren plaatsvond in tussen Wieren en Nijverdal.
1: Ja, kijk, ik vraag mij gewoon af wat dat doet. Kijk, we hebben nu al denk ik 6-8 jaar lang kabinetten gehad die gewoon niks doen of dingen bedacht hebben en boeren daar ook in protest gingen en uiteindelijk dingen van tafel zijn gegaan. Ja, ik vraag mij dan oprecht af wat zo'n protest, wat zo'n wegafsluiting dan nog doet. Want ja, volgens mij bereik je daar gewoon niet mee wat je zou willen bereiken. En kijk, dat er dingen moeten gebeuren, dat moet. Dat is gewoon zo. Dat is gewoon wetenschappelijk onderbouwd. En daar moeten we mee aan de gang. Hoe en wanneer en in welke mate. Ja, kijk, daar heb ik niet genoeg verstand van. Ik ga ervan uit dat daar beleidsmedewerkers zitten die daar over nadenken. Dat boeren daarvoor in protest gaan, dat is hun recht. En dat moeten ze ook gewoon doen als ze vinden dat ze dat moeten doen. Alleen, ja, volgens mij moet je met elkaar om tafel. En volgens mij is dat in het verleden ook wel gebeurd. Mm-hmm. Alleen zijn ze er toen niet uitgekomen. Ja, dan denk ik, waar ligt dat nu aan? Hè? Ja. Ligt dat, het gaat gewoon pijn doen. Dat is gewoon zo. En ik spreek ook best wel veel boeren. En boeren weten ook gewoon dat het pijn gaat doen. En dat weten ze ook. En ze snappen het ook. Alleen, ja, waar ligt dan...
0: Er zijn natuurlijk, en als burger, we proberen met z'n allen verstand van te hebben. En ik zou willen dat wij het konden oplossen met z'n tweeën. Colin, dat was klaar geweest.
1: Ja, dat kan niet.
0: Dat kan gewoon niet. Maar er zijn natuurlijk schrijnende gevallen als je gewoon in een Natura 2000 gebied zit. Dan zou je toch denken, van, we moeten de maten, verschillende meetmethodes toch eens eventjes naast elkaar leggen. Of compensatiegebieden hebben, want het kan toch niet zo zijn. Tenminste, ik denk dat even als simpele burger, als je een boerenbedrijf heeft van 200 jaar oud, dat het gewoon in één keer moet verdwijnen.
1: Nee, kijk, de boeren vinden dat ze niet goed. Er is een meetmodel, er is een formule waarop op gemeten wordt. Je hebt zoveel koeien, nou, zoveel land. En ga zo maar door. Zo, op die manier wordt er ongeveer gemeten, even zwart-wit.
0: Ja.
1: En boeren vinden je moet echt meten op de plek zelf. Maar, ja. Kijk, daar heb ik niet. Ik weet daar niet genoeg van. In die zin dat ik weet van oké, hoe gaan we dat meten? Daar moeten slimme koppen maar zich over buigen. Alleen, ik vind dat we te veel uit elkaar aan het groeien zijn. En dat de nuances aan het verdwijnen zijn. En dat de verharding steeds harder wordt. En dat we dus het niet meer hebben over het oplossen van iets. Hè, en de boeren staan daar niet alleen voor. Stikstof komt ook uit vliegtuigen, stikstof komt ook uit verkeer. Nou, en ga zo maar door. Dus er moet naar het hele plaatje gekeken worden. En dat is het belangrijkste. Maar wat mij gewoon steeds meer opvalt, is dat als er dan nu weer nieuw beleid is gekomen, en dan is het ook weer niet goed. En dan denk ik, ja, waar gaat dit nu mis? En, ja. Want er moet wel iets gebeuren. Want als we alleen maar het gaan hebben over boerenbedrijven die al 200 jaar bestaan, en ja, die kunnen toch niet zomaar weg. In essentie denk ik, nou, nee. Want die doen ook gewoon heel goed werk. Alleen, er moet ook wat gebeuren voor het klimaat. Want als daar niks mee gebeurt, dan iedereen merkt het. De boeren ook. Het wordt steeds droger. Het water blijft niet meer hangen. En ga zo maar door. Dus als dit zo doorgaat, ja, dan hebben we het niet eens meer over dat boeren gaan stoppen. Dan kunnen boeren überhaupt niks meer straks.
0: Nee, kunnen we zelf stoppen. Hè?
1: Ja, ik bedoel, ja, nee, maar ja, en mensen zeggen, ja, maar Colin, je overdrijft. Of, hè, maar dan denk ik, ja, je kunt dat wel zeggen. Maar het is zo duidelijk over de hele wereld. Ook in de zomers. Die zijn gewoon droger, langer droog. Er valt gewoon weinig regen.
0: Ja, maar ik ben het volledig mee eens. Van, we moeten met z'n allen wat doen. Maar dat hoor je dan ook. Ja, het ligt niet aan die ene boer die bij de Natura 2000 gebied zit. Een beetje, nou ja, dat is een hele lange discussie.
1: Nee, dat is veel groter dan dat.
0: Ja, maar ik helaas lossen we het niet op. Jouw punt nu was, er wordt met verschillende maten gemeten. Gisteren, zeg maar, de afsluiting N35, daar wordt te weinig aan gedaan. En als je op de snelweg gaat zitten om Den Haag iets af te sluiten, wordt er vanaf getrokken. We moeten dat gelijk trekken. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is eigenlijk de strekking van het verhaal.
1: Ja, nee, eens, Wim, maar nog één ding. Kijk, ik heb geen vergelijkingsmateriaal hier in onze regio Twente, want hier is nog nooit een klimaatdemonstratie geweest.
0: Nee, dat klopt. Ja.
1: Ik kan niet oordelen of een burgemeester in welke gemeente dan ook hetzelfde zou hebben gereageerd of heeft gereageerd ooit. Dus dat is natuurlijk wel de nuance. Het enige wat ik zie is in Nederland, hè, in zijn algemeen, zie ik gewoon dat die activisten, die demonstranten wel gewoon anders behandeld worden.
0: Nou, we gaan het in de gaten houden. Colin, altijd leuk om even een uitzending te hebben. Mochten we wezen, trekken de bel. En we nemen het mee. En alvast een goede woensdag. Vanavond kijken naar de zon, hè?
1: Ja, kijken. Zeker.
0: Met een goed

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven...

0: leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Online en

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Hou je huis koel, Knippers Zonwering heeft een heleboel.
4: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
3: Hou je huis koel, Knippers Zonwering.
4: De schaduwmakers uit het oosten.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. De kans is groot dat tienduizenden ernstig psychiatrische patiënten na hun behandeling weer terugvallen. Dat meldt de GGZ. Ze krijgen bijvoorbeeld opnieuw geldproblemen of raken dakloos. Volgens de GGZ moet er voor deze mensen ook na behandeling een vangnet zijn. Gemeenten zijn dat niet meer verplicht, maar dat zou wel weer moeten. In Etten-Leur in Brabant is een vrouw uit een brandend huis gehaald. Ze werd gevonden op zolder. Ze is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak na middernacht uit en sloeg over naar de buren. Na 2 uur blussen had de brandweer het vuur onder controle. Waardoor de brand in Etten-Leur is ontstaan is nog niet bekend. Bijna 1,5 dag na de zware aardbeving in Colombia is iemand bevrijd onder het puin van een ingestort gebouw. Toen de vrouw werd gevonden duurde de reddingsoperatie daarna nog 16 uur. Het zou oké met haar gaan. Het dodental van de beving in Colombia is opgelopen naar boven de 200. En de nieuwe bondscoach van Oranje wordt misschien een Spanjaard, Roberto Martinez. Volgens de Telegraaf heeft de KNVB intussen met hem gesproken in Malaga. Martinez was tijdens het afgelopen WK nog bondscoach van Portugal. Hij zou bij ons dus opvolger moeten worden van Ronald Koeman. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag, 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en nog veel warmer, 30 tot lokaal 37 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: Rutger van Arneveld en Zoelen Zomer Nachten.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, deel 2 van de show van deze 12 augustus. Op deze dag werd door IBM een consumentenproduct gelanceerd. De PC, de Personal Computer, 1981 op 12 augustus. Jazeker.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Een bedrijfspand aan de Binnenhaven in Enschede is vanochtend beschadigd door een grote brand. De brandweer die moest om 5:50 uitrukken. En die kwam met meerdere voertuigen en een specialistisch team naar de brand. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Check het op 120.nl. En gisteravond is er een auto volledig uitgebrand tot de parkeerplaats bij de grensovergang bij de Poppen, bij de Lutte. Zowel de Nederlandse als Duitse hulpdiensten waren daarbij aanwezig. Tijdens het blussen hield de politie in de omgeving een persoon aan. Of die aanhouding in verband staat met de brand is nog niet bekend. En woensdagmiddag een aanhouding in Enschede bij de Mitra-winkel aan de Irene-promenade in Enschede. De politie kreeg om 6:30 een melding van een verdachte situatie. Volgde een achtervolging. De verdachte vluchtte op een motor en reed vervolgens de winkel in. Agenten haalden hem uit de winkel en hebben hem aangehouden. Check ook dat verhaal op 120.nl. Vandaag zonnig, droog. De wind is zwak tot matig uit de oostelijke richting en de temperatuur rond de 29 graden. En vanavond gaat de zon even onder vanaf 7:10. Ja. Dat is leuk. Het hoogtepunt is 7:50 en daarna wordt het weer wat licht, zover het nog licht kan worden. Hoe dan ook, helemaal duister zal het niet zijn, maar later gaan we het erover hebben in deze show met Joanna Lubbegoff van Astona.

0: samen met Badia. Ze kwam uit Polen, zong mee op met Bianco's plaat. En Whose Side Are You On? Hier op Twente FM. En ja, van het ene feest gaan we naar het andere feest. Totdat het september is. Dus we genieten er nog even lekker van. We gaan naar Breugel. Breugeliaans Festijn. Sandra Tietoff, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik denk, we doen nog vast even een updateje op deze woensdagochtend. De komende dagen hebben we toch ongetwijfeld nog meer over. Het gaat weer los, het gaat weer beginnen. Hoe is het met de spanning en hoe is het met de opbouw en hoe staan we ervoor?
1: Nou, we staan te trappelen. We staan er helemaal klaar voor. Het wordt een grandioos feest weer. En wij als bestuur, waar ik als voorzitter ben en super trots ben op dit clubje, heeft daar wat neergezet waar u tegen zegt. En wij kunnen niet afwachten om van start te gaan.
0: Hartstikke goed. Voorbereidingen gaan eigenlijk ter jaren. Voor de mensen die niet uit Lossen komen, het zijn er nogal wat in Twente. Waar komt het Breugeliaans Festijn ook weer vandaan? Hè? Dat is zeg maar pak een beetje 40 jaar geleden bedacht, geloof ik, even uit mijn hoofd, hè?
1: Ja, het is een prachtig idee van Wilfried Kok toen die tijd. Doe een varken aan het spit, leg een paar kleedjes neer waar kinderen kinderkramerie verkopen. Daar komen ouders en opa's en oma's en zo heb je al iets gezelligs te staan. En daar was een journalist op dat moment en die vond dat zo idyllisch te uitzien onder de kerktoren. Hij zegt, dit doet mij Breugels aan, ook het Breugeliaans Festijn, zeg maar, dat idee, dat schilderij van de boerenbruiloft. En toen is het Breugeliaans Festijn eigenlijk ontstaan. En dat is eigenlijk ook onze kernactiviteit. Hè? We gaan terug in de tijd. En we willen ook het Breugelse leven laten beleven tijdens het Breugeliaans Festijn.
0: Ja, en dat lukt aardig de laatste jaren. Nou ja, dat lukt sowieso altijd al gelukt. Maar ik bedoel, jullie zijn daar heel scherp op. Hè? Ook met kleding en alles erop en eraan.
1: Ja, weet je, het is wel onze identiteit. Kijk, we hebben wel een feest voor elk wat wils. Dus er is ook een volleybaltoernooi. Er is een Mallorca-party. Daar is de Grenslandkapel. Jannes en noem maar op. Dries Roefink, allemaal komen. En dus voor elk wat wils, voor elke generatie is er wat. Maar we hebben ook... En dat is nieuw, een heus Breugeldorp. Dus daar gaat de kwakzalver zijn, die smeert je middeltjes aan. Daar gaat de verhalen vertellen zijn, die gaat je vertellen hoe die tijd daar vroeger was. Daar kan je in hoefijzer gooien, blik gooien, de spelletjes van toen. Dus daar kan je echt terug in de Breugelse tijd. En voor de rest is aardappelpannenkoeken staan er altijd. En we hebben lekker eten, lekker drinken. En we zijn eigenlijk op alles voorbereid. En ook eigenlijk wel een beetje op de hitte. We hebben een paar mooie tappunten gecreëerd waar mensen gewoon gratis water kunnen ophalen. Voor alle kinderen die er zijn, die kunnen gewoon gratis oranje ophalen bij ons. We hebben zonnebrandcrème, dispensers staan. Dus ja, eigenlijk is het gewoon, zijn we er gewoon klaar voor en hebben we zin om van start te gaan.
0: Hartstikke goed. Hey, wat organiseren jullie als organisatie van Breugel nu zelf? Want je noemt net allerlei muzikanten en dat soort dingen. Dat zijn pleintjes de horeca wel zelf regelt. Of sturen jullie dat ook? Hoe moeten we dat zien?
1: Nee, wij organiseren het hele festijn zelf. Van de vergunningaanvraag tot wij de culturele en de theaterteams, die huren wij allemaal zelf in. De mandenmakers, de oude ambachten, de theatergroepen, de bands. Maar we hebben onder de Olle Toren hebben we een groot festivalterrein, zeg maar. Daar komen de grote artiesten, zoals Jannes en Dries Roefink. Ja. En die gaan daar optreden. Maar ja, dat wordt dus georganiseerd door de horeca. Maar SEC, dit hele organisatie ligt in onze handen over het Breugeliaans Festijn. Met theaterteams, met het podium, met de kramerie, met de kinderkramerie, met eigenlijk alles. Okay. De aankleding.
0: Hoe is het met de kraampjes zelf? Volle bak?
1: Volle bak. Ja, we hebben het helemaal. We hebben echt fantastisch. Ons bestuurslid die over de kramerie gaat, die weet weer elk jaar weer een variëteit neer te zetten van kraampjes. Dus niet dat we 10 telefoonhoesjes hebben en 10. Nee, dat willen we ook zeker niet.
0: Hoort er wel bij hoor, vind ik zelf.
1: Ja, maar ja goed, we doen altijd van alles één.
0: Nee, daar ben ik ook mee eens. Maar ik weet dat ik kom zelf uit Delden. Daar stonden die dingen ook allemaal. Oh, dat moeten we niet meer hebben. En nou staat er alleen maar honing en zeep en dat soort dingen. Dat willen mensen ook niet zien, weet je.
1: Ja, nee, wij willen voor alles één hebben. We willen geen overvloed hebben dat je 10 kraampjes met telefoonhoesjes hebt.
0: Helemaal eens,
1: nee,
0: ja.
1: En we hebben daar een marktmeester voor, die is daar excellent in. En die weet het elke keer weer goed te regelen. En we hebben gewoon alles vol.
0: Nou, hartstikke gaaf. Dan even voor de planning. Wanneer begint het officieel? Wanneer zijn mensen, zeg maar, kunnen die kraampjes zien? En jullie hebben nog, nog wat procedures die moeten worden gevolgd? Tenminste, wat tradities. Hoe gaat het de komende dagen, Sandra?
1: Nou ja, eigenlijk beginnen we donderdagavond al. En dan gaat Jannes aftrappen bij ons.
0: Kijk.
1: Dus dat wordt eigenlijk al een prachtig mooi feest. En de officiële opening is altijd op vrijdag. Dan zal Kim Kutte bij ons komen. Zij gaat haar sporen onthullen. Oh, ja. En dat wordt het officiële moment dat het Brugliaanse Stijn van start gaat. En ja, eigenlijk is het al vrijdag, zaterdag, zondag vol met kraampjes en leuke bezigheden en demonstraties. En, nou ja, en volop muziek.
0: Goed zo. Je hebt je eigen breugelpak ook aan, neem ik aan, Sandra.
1: Zeker, zeker. Nou. Ja, en die hangt gestreken en wel klaar.
0: Goed zo. Nou, we doen de komende dagen nog even update. Lijkt me leuk, Sandra Tietoff. Alvast succes met de voorbereiding en we houden even contact. Uiteraard doen we 1 keer per jaar minimaal ook Anita Meijer voor jou. White Tell Me Why,
1: ja,
0: toch?
1: Nou, vooruit. Geweldig, mijn guilty pleasure.

0: gaan, doen we altijd speciaal even om haar een beetje op te beuren vanwege de organisatie van Breugel de komende dagen. Dat zit goed. We doen nog een paar updates meer de komende dagen. In Losser is het allemaal voor de beste mensen die het niet weten. Traditioneel, altijd rond deze tijd. Altijd gezellig. Van de week gaan we het ook nog even hebben over die aardappelpannenkoeken. Die zijn ook altijd zo lekker. Och. Niet te versmaren. Straks gaan we het hebben over de zonsverduistering. Ook een soort van pannenkoek, maar dan een hap eruit. En we gaan ook naar reizen naar Bert Tijhoff. Dat heeft te maken met de gezondheidszorg en ondersteuning in financiële zin.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan.
0: Dag Ronald.
13: Het aantal meldingen over funderingsproblemen door de extreme droogte is nu al verdubbeld vergeleken met vorig jaar. Dat zegt het kenniscentrum tegen BNR. Het gaat bijvoorbeeld om scheuren in woningen en scheefgezakte ramen. Tienduizenden mensen met een zware psychische aandoening worden volgens de GGZ misschien voor niks behandeld. Na hun opname worden ze niet goed begeleid en dan kunnen ze opnieuw in de problemen raken. Er was een woningbrand in Etten-Leur en daarbij is een vrouw gered. Ze werd gevonden op zolder en is gereanimeerd. Daarna is ze naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur sloeg over naar de buren, maar was na een paar uur blussen onder controle.
0: Ronald, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
14: Goedemorgen. In een bedrijfspand aan de Binnenhaven in Enschede heeft vannacht een grote brand gewoed. Bij de brand kwam veel rook vrij en raakte niemand gewond. De brandweer verwacht dat het nablussen nog een groot deel van de ochtend gaat duren. De oorzaak van de brand is niet bekend. De Hengeloer die 300 mensen dupeerde met cryptomunten hoeft niet de cel in. Het Openbaar Ministerie heeft besloten hem op een andere manier te straffen. Het crypto-imperium van de 25-jarige man uit Hengelo viel uiteen en inmiddels is er een schuld van bijna 4 miljoen euro. Hoe de man wel gestraft gaat worden heeft het OM nog niet bekendgemaakt. En het gaat er al dagen over. Vanavond is de grootste zonsverduistering van deze eeuw te aanschouwen. Om die veilig te kunnen bekijken heb je een speciaal brilletje nodig. Die zijn overal uitverkocht, maar een ondernemer uit Almelo wist er nog 22.000 op de kop te tikken. Je leest er meer over op 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Het wordt met 28 tot 29 graden een tropische dag met veel zon. Ook morgen en vrijdag verlopen warm met het kwik boven de 30 graden.
0: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek beginnen met de A1. Dat is de Lutte richting de Duitse grens. Wordt 3 minuten gemeld op dit moment. En een aantal snelheidscontroles. A1 die meldt er 42.2. Dat is bij Amersfoort in de buurt. In beide richtingen en tussen Deventer Oost en Deventer bij 106.1. Ook in beide richtingen op die A1. Dan op de N36 Westerhaar, Vriezenveense Wijk, de Bonnebroekse Straat in Borne. En op de Laan Hart van Zuid in Hengelo. Daar staan ze te controleren, al dus Vlitmeister.nl. Straks Bert Tijhoff over Rise Up in Reizen.

0: 2009. Initiatief om armoede tegen te gaan. Dat heet onder andere Rise Up Rijssen Holten. Tenminste, dat heet dan zo in Rijssen en Holten. Robert Thijhoff, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is het een initiatief van Rijssen Holten zelf of is het een brede gebied?
1: Even een correctie, ik ben geen wethouder meer hoor.
0: Neem me niet kwalijk, ja, zo heb ik het hier nog staan. Ja, ik denk niet voor eeuwen wethouder, maar dat
1: ja,
0: blijkt dus niet.
1: Ja, houd ik hier op.
0: Houd ik hier op, ja. Oké,
1: okay, nou. Een van de dingen die niet ophoudt is armoede. En daar blijf ik me voor inzetten, om dat de wereld uit te krijgen. Okay. Ook in Rijssen Holten.
0: Ja, maatschappelijk probleem natuurlijk. En het is ook dichterbij dan we allemaal weten. We willen het misschien niet weten. We zien het misschien allemaal niet. Maar hoe is het bijvoorbeeld in Rijssen Holten?
1: Nou, we hebben een paar jaar geleden al een keer een onderzoekje naar gedaan. Toen bleek dat er zo'n 1000 mensen in Rijssen Holten net op of net onder de armoedegrens leven. En dat zijn er gewoon 1000 te veel. En als je dat in Rijssen zegt, waar we met z'n allen vinden dat we een welvarende gemeenschap zijn, dan denkt iedereen van, hè, waar zijn die mensen dan? En wie zijn het dan? En hoe kunnen we die mensen helpen en verder krijgen?
0: Ja.
1: Nou, dat heeft geleid tot Rise Up.
0: Oké, okay. Rise Up, maar het is geen landelijke organisatie, of deels wel, want ik zie hier onder andere Barneveld. Zijn er nog meer gemeenten bij aangesloten?
1: Ja, klopt. Kijk, het is een initiatief zoals er nog niet heel veel zijn. Waarbij eigenlijk ondernemers zeggen van we zetten de schouders eronder. Wij helpen mee om armoede de wereld uit te krijgen. En dat doen we op een manier die past bij ondernemers. Waarbij we naast mensen gaan staan, mensen gaan helpen en echt dingen doen die anders niet kunnen. Dat leidt ertoe dat je in een gemeenschap als Rijssen Holten dat eigenlijk vrij snel van start kon gaan. En er zijn best gemeentes in Nederland die wel een beetje op Rijssen Holten lijken. En Barneveld is er daar één van.
0: Mm-hmm.
1: En die hebben dat eigenlijk gewoon gekopieerd. Rise Up staat er open voor om dat in alle gemeenten in Nederland wel uit te rollen.
0: Nou ja, dat bedoel ik dus. Dat was ook een beetje mijn insteek van het verhaal. Want er is in Twente natuurlijk her en der meer armoede. Dit zou een breed verhaal kunnen worden.
1: Dat zou kunnen. Maar het moet wel gebaseerd zijn op mensen die hier zich met hart en ziel voor willen inzetten. En echt willen aanpakken. Het vraagt ook wat van de mensen die meedoen.
0: Mm-hmm.
1: Rise Up werkt met buddies. Het zijn mensen die gewoon naast mensen in armoede gaan staan. Niet als hulpverlener, maar als mensen die er altijd voor je zijn. Dus als er moeilijke gesprekken zijn, dan horen zij wat er gezegd wordt. Het komt heel vaak voor dat bij hulpverleners, die lopen naar binnen. En die gaan doen met het beste wil van de wereld hun werk. Maar dat landt niet. Omdat ze 10 minuten later bij de volgende cliënt moeten zijn.
0: Ja.
1: En daar hebben we met de buddies geen last van.
0: Ja.
1: Die kunnen meer tijd en meer energie stoppen in de mensen die de hulp nodig hebben. En samen zorgen voor samenhang.
0: Hoeveel mensen kunnen geholpen worden? Of hoeveel families? Of hoeveel gezinnen? Hoe moeten we dit zien?
1: Op dit moment zijn er in Rijssen Holten volgens mij iets van zo'n 40 gezinnen die op dit moment actueel geholpen worden. En in de totaliteit zijn we over de 100 gezinnen die geholpen zijn.
0: Oké. Okay.
1: En die capaciteit is er gewoon.
0: Ja.
1: En als er meer nodig is, dan trekken we aan de bel en dan vragen we meer, hebben meer hulp. En dan komt die ook.
0: Ja, dat is al best veel wat er geholpen is eigenlijk. Hè? Ik bedoel, zie ik maar weer hoe dat het echt nodig is.
1: Ja, dat klopt. En het is, rondom armoede is een enorm taboe. Heel veel mensen lopen er niet mee te kopen dat er armoede is.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl armoede is echt iets wat je overkomt in heel veel gevallen. Mensen denken vaak dat het eigen schuld is en dat mensen zelf in en uit kunnen stappen. Maar zo werkt het niet met armoede.
0: Nee.
1: Het overkomt je. Er zijn omstandigheden die je zelf niet meer de baas kunt. En dan heb je hulp nodig van anderen. Nou, dat willen we bieden.
0: Mooi verhaal. Rise Up Rijssen Holten. Te bereiken via de website of even googlen. Hoe gaan we dat doen?
1: Ja, riseup.nl is gewoon een website. Daar staat van alles op. voor mensen die willen steunen, mensen die hulp nodig hebben. Van alle kanten. En er staan ook contactgegevens op voor de mensen die kunnen en willen bereiken. Dan kunnen mensen ons vinden.
0: Goed zo, Bert Tijhoff, Rise Up, Reizen Holten. Dankjewel.

0: keer op de zon, maar dan net even iets anders. Want ja, je kunt het niet gemist hebben, de zonsverduistering. Het gaat vanavond allemaal gebeuren. En ja, wat kunnen wij daar in Twente van meebeleven? Johanna Lubbrink van Astrona Almelo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat kunnen wij daar allemaal van zien in deze regio?
1: Nou, we kunnen er best veel van zien. Want in deze regio wordt zoiets van 90% van de zon bedekt door de maan. Dus, en dat heet dan ook een gedeeltelijke zonsverduistering. Helaas niet helemaal, dat zou het allermooiste zijn. Daarvoor moet je naar Spanje of Italië, in ieder geval naar de zuidelijke landen. Maar wij kunnen een heel groot gedeelte zien. En het is een geweldig mooi gezicht. Ik heb het dus eerder meegemaakt.
0: Meteen de vraag, Johanna. Ik heb het ook eerder meegemaakt. Waar was jij in 1999?
1: Ik was in Frankrijk.
0: Ja, ik zat in Luxemburg.
1: Jij was geweldig, hè?
0: Ja, fantastisch. Alleen, het was toen bewolkt, maar dat was zo'n raar effect toen. Dat kun je eigenlijk niet eens beschrijven.
1: Nee, dat moet je echt een keer meegemaakt hebben. Het is zo raar dat alles stilvalt. Het was in één keer aardedonker. En de vogeltjes gaan slapen. En even later wordt het weer licht. Want het was ook nog midden overdag. Bij ons, waar ik was, was wel een zon. En het was in één keer weer stralend weer.
0: Ja, van me was het 12 uur 's middags. Rond die tijd was het volgens mij destijds.
1: Ja, was midden overdag, ja. En nu is het avond, dus je ziet het sowieso al wat minder het verschil. Maar evengoed is het wel een heel mooi gezicht. Want de volgende keer is pas over 55 jaar of zo. Dus dat gebeurt niet zo heel vaak. Daarom is het wel heel leuk omdat wij het allemaal mee kunnen maken.
0: Ja, zeker. Wat gaat Astrona doen? Alles is volgeboekt. Iedereen wil het maximaal zien. Er is geen brilletje meer te krijgen. Maar wat gaan jullie doen om het op de beste manier te bekijken?
1: Wij hebben een hele mooie locatie uitgezocht. Want je moet wel een vrij uitzicht hebben op het westen. Omdat de zon al bijna ondergaat. Wij gaan naar de Engbertsdijksvenen bij Kloosterhaar. Dat is een natuurgebied. En daar mogen 75 mensen mochten we uitnodigen. In verband met de kwetsbaarheid van de natuur. Als er honderden mensen rondlopen, dan gaat het niet goed. Maar die waren al binnen een week bezet. En we hebben nu een wachtlijst van 175 of zoiets.
0: Ja, dat is voor over 55 jaar zijn die in de beurt, Johanna. Die wachtlijst.
1: Ik zal de lijst bewaren.
0: Ja, dan lijkt me goed. Maar de zonsverduistering is er vaker, maar niet op, zeg maar, in Europa. Hè, want dat is natuurlijk het verhaal over 55 jaar. Ik bedoel, hij komt her en der wel eens vaker voor natuurlijk. Maar voordat wij hem pas weer goed kunnen zien.
1: Ja, en dat komt omdat de maan rond de zon draait. En die gaat niet in een rechte baan. Anders zouden we elke maand een zonsverduistering hebben, bij wijze van spreken. Ja. Maar die maan die gaat in een schuine baan om de aarde heen. En daardoor komt het maar heel zelden voor dat hij net op een bepaald moment precies voor de zon staat. En dan krijgen we de zonsverduistering.
0: Fascinerend allemaal. Ja?
1: Ja. Ja, het is echt heel geweldig.
0: Ja. Je neem ik aan zelf een brilletje. Tenminste, dat heb je wel geregeld. Of heb je andere manieren om ernaar te kijken?
1: Nou, we hebben verschillende brilletjes kunnen kopen. Want wij zagen de bui al hangen.
0: Ja,
1: dus we hebben
0: daar
1: met tijd met inslaan. En er staan ook een paar telescopen met speciale zonnefilters. Daar kunnen mensen ook doorkijken.
0: Ja, want nogmaals de waarschuwing. Kijk er niet met het blote oog in. Een cd'tje is ook niet goed. En een zonnebril zeker niet.
1: Nee, zeker niet.
0: Dan kun je beter naar een website gaan van een, waar het allemaal op te zien is. Maar zonder het blote oog. Maar misschien kun je het dan nog wel beter zien trouwens. Via een of andere website. Ik weet, iedereen is nieuwsgierig, wil erin kijken, moet je niet doen dus.
1: Nee, zeker niet. En ook als je foto's wilt maken, zeker niet met een gewone filter doen, want dan gaat je sensor naar de Filistijnen.
0: Ja.
1: Daar moet je ook een speciaal zonnefilter voor hebben.
0: Heel goed.
1: Dus mocht je dat van plan zijn, hou daar rekening mee.
0: Even kijken, 6:11 begint het. Om 7:50 ongeveer hebben wij het beste. Tenminste, dan wordt het niet helemaal donker hier. Alhoewel, het is redelijk duister dan. Maar krijgen we nog weer licht? Of is het, even kijken, tot hoe laat gaat de zon eigenlijk verdwijnen?
1: Nou, om, om, Om 9:06 is de zonsverduistering afgelopen en om 9:15 gaat de zon onder.
0: Oh ja.
1: Dus dan, je moet echt wel goed uitzicht hebben naar het westen zonder bomen en andere obstakels. Anders mis je een heleboel.
0: Nou, we pikken het in ieder geval iets mee. Prachtig gebeuren voor in de boeken alvast. Deze 12 augustus. Ja. Ik wens jullie veel plezier vandaag, Joanne Lubrink, astronaut.
1: Mag er nog op één ding bij zijn? Want na de zonsverduistering is er nog een ontzettend mooi fenomeen. En dat wordt wel vergeten. Dat is een meteorenzwerm, de Perseïden.
0: Oh ja, die hebben we ook nog.
1: Daar kun je naar gaan kijken. Ja, dat is geweldig. Die staat vanavond op zijn hoogtepunt. Dus je kunt allerlei meteoren door de lucht zien schieten. En dat is ook een geweldig spektakel. En het is nieuwe maan, dus we hebben geen last van maanlicht.
0: Geweldig, ja. Dus wat dat betreft, goed dat je het hebt bijna letterlijk en figuurlijk, zoals het dan heet, overschaduwd door de zonsverduistering. Ja. De Perseïden. Ja. Elk jaar weer rond dit tijdstip. En inderdaad, een mooie. We blijven nog even buiten zitten vanavond, Joanna. Dat gaat goed komen. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
5: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
10: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rockamesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
11: Want we will leven in de
10: van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Door de extreme droogte zijn er nu al 2 keer zoveel meldingen over funderingsproblemen als vorig jaar. Dat meldt het kenniscentrum volgens BNR. Het gaat over scheuren in woningen en scheve ramen in onder meer het Groene Hart en het rivierengebied. Er zit veel klei en veen in de bodem en dat krimpt als het grondwater zakt. De GGZ slaat alarm over tienduizenden mensen met een zware psychiatrische aandoening. Als ze na een geslaagde behandeling de

0: kliniek verlaten, worden ze niet goed begeleid. Ze kunnen dan opnieuw in de problemen raken. Volgens de GGZ is zo'n behandeling dan eigenlijk voor niks geweest. Meer dan 20 aanhangers van NAC Breda mogen in ons land geen enkele betaald voetbalwedstrijd meer bezoeken. De KNVB heeft een landelijk stadionverbod opgelegd. Aanleiding zijn problemen rond de thuiswedstrijd tegen Heerenveen vorig seizoen. Aanhangers gooiden tot 2 keer toe brandende fakkels op het veld. En nog 1 laatste zwemtocht voor marathonzwemmer Maarten van der Weijden. Maandag start hij in zijn woonplaats Vught. Hij komt daarna langs ruim 20 steden en finisht na 6 dagen in Utrecht. Hij haalt geld op voor onderzoek naar kinderkanker. Van der Weijden kreeg als 19-jarige leukemie en won jaren later Olympisch goud. En dan het weer van Meer Online. Veel zon vandaag en nog steeds droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm. En tot zover het ANB-nieuws.
1: Het is zomer in Twente.

0: zitten met die gast van die cryptomunten. Waar is dat geld?
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Straks het antwoord van Jan Colijn van RTVO's. Die heeft het onderzocht. Waar is dat geld? Hoe zit het allemaal? En waarom komt hij de ochtendschonde uit? Eerst zes op een rij, zes platen zonder praten. Plek nummer 6 is nog vrij. Laat het even weten door middel van een appje via de 1 Twente app. Of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde. Ja.

0: Het is taak voor taak, het is Simone hier op Twente FM. Daarvoor hadden wij Diana Ross, Little Steven, Jackie Graham, Simply Red en Pat Bennett. Zes op rij, zes paarden zonder praten. Volgende ronde morgen vroeg. Laat me komen via de 120 app of via twentefm.nl rechterbovenzijde. Linker icoontje. Zeg, hoe kun je heel veel geld verdienen zonder gepakt te worden? Dat klinkt dan een beetje, zeg maar, om de bocht af te snijden. Jan Colijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Het gaat om een crypto-handelaar die heel veel geld heeft verdiend. Jij hebt dat onderzocht. Vertel eens even, wat is er gaande?
1: Nou, verdiend. Oh, dat is nog maar een vraag natuurlijk. Heeft het geld doen verdwijnen? In die zin, hij is ermee aan het speculeren gegaan. En vervolgens is het in de crypto-handel is het verdwenen. En hij heeft aanvankelijk boekte die mooie winsten. Hij stond ook te bekend eigenlijk als een soort crypto-genie. Begon te beleggen voor vrienden en familie. En dat deed hij met zoveel succes dat ook anderen bij hem aanklopten. Uiteindelijk is hij op grote schaal gaan speculeren met cryptohandel. Maar 2 jaar geleden is die bubbel uit elkaar geklapt. En bleek het dus heel veel geld te zijn verdwenen. In totaal is de schuldenlast bedraagt nu tot op heden 4 miljoen. Dus dat is een enorm bedrag.
0: Ja. Ik snap ook niet hoe het allemaal kan, dit soort dingen. Ja, het zijn genies in de bovenkamer die op een hele smerige manier dit doen natuurlijk, maar toch.
1: Als je naar de beurs gaat en je neemt de verkeerde beslissingen, kan het je zomaar overkomen natuurlijk. Hè. Ja. Dus er hoeft helemaal geen kwade opzet in het spel te zijn. Dat even vooropgesteld.
0: Oké. Het gaat om een hengeloer die ontsnapt aan zelfstraf, zo blijkt. Hoe zit dat precies?
1: Ja, dat is dan wel weer bijzonder. Dat hebben we gisteren gemeld met RTV Oost, inderdaad. Eerder op de dag hadden we het verhaal over zijn faillissementverslag. Dat zijn verslagen die normaal gesproken bij BV's worden gepubliceerd, die verslagen. Bij eenmansbedrijven, dat had deze man, gebeurt dat niet. Die moet je dan opvragen via de rechtbank. Dat had ik gedaan. En zo zag ik dus dat er inderdaad ook de fiscus zich in dus had gemeld. Hij had al een schuldenlast van 2,9 miljoen. De fiscus die kwam nog eens een keer met 9 ton op de proppen. Dus ja, dat gaat richting de 4 miljoen. Maar ik vroeg me ook met name af, hoe zat het met eventuele strafvervolging? Want er was ook aangifte gedaan tegen hem. Vervolgens is die begin vorig jaar is die aangehouden op verdenking van oplichting. Dan zou je kunnen verwachten dat er 2 kanten op gaat. Of de rechtbank ziet geen strafbare feiten na onderzoek en besluit om de zaak niet strafrechtelijk te vervolgen. Of de rechtbank gaat wel, ik moet zeggen het Openbaar Ministerie, gaat wel vervolgen. Het bijzondere aan deze zaak is dat er geen rechtszaak komt. Deze man wordt niet voor de rechter gedaagd, maar er volgt een hoorzitting door het OM. Dat is ooit in het leven geroepen om de werkdruk bij de rechtspraak weg te halen. En dat houdt in dat een officier van justitie kan zelfstandig, dus zonder inmenging van een rechtbank, van een rechter, kan een strafoplegging, een strafbeschikking heet dat dan. En ja, dat kan meerdere kanten uitgaan. Dat kan in de vorm van een taakstraf, een werkstraf. Kan ook in de vorm van een geldboete of dat een persoon schadevergoeding moet betalen aan slachtoffers of gedupeerden. In dit geval is een financiële sanctie, lijkt dat wat niet op zijn plek, omdat deze meneer dus ook persoonlijk failliet is verklaard. Dan blijft er eigenlijk nog één zaak over, dat is dus een werkstraf. Maar het bijzondere is, een officier van justitie kan geen celstraf opleggen. Dus het bijzondere aan deze zaak is dat op voorhand duidelijk is dat hij aan een gevangenisstraf ontsnapt.
0: Oké, wow. Maar weinig vrienden neem ik aan.
1: We hebben de officier van justitie in deze zaak daarover nog niet kunnen spreken. Okay. Want die enige tijd is die van het toneel. Die komt pas later weer terug. Begin september staat deze hoorzitting gepland. Dus de motivering daarvoor die kennen we niet. We hebben alleen een bevestiging dat begin september, zegt de woordvoerder van het OM, vindt deze hoorzitting plaats. Ook bijzonder, die vindt achter gesloten deuren plaats. Dus het publiek mag er niet bij zijn. Dus ja, dat is, normaal gesproken is de rechtspraak in ons land is transparant. De zittingen zijn openbaar. In dit geval dus niet. We zijn uiteraard enorm benieuwd naar de motivering van de officier van justitie. Misschien heeft toch deze cryptohandelaar hem ervan weten te overtuigen dat er inderdaad geen boze opzet in het spel is geweest. Dat het hem simpelweg boven het hoofd is gegroeid. Je moet het beseffen, we hebben het over een 22-jarige die gaat aan het speculeren. Aanvankelijk met veel winst. En dan gaat het mis, dan maakt hij verlies. En probeert hij wellicht het ene gat met het andere te dichten, gaat hij
0: zijn einde zoeken.
1: Ja, zijn familie zei op een bepaald moment ook, het had niks meer met speculeren te maken, maar het was eigenlijk puur gokken wat hij deed. Ja, waarschijnlijk in een poging nog te redden wat er te redden viel. Totdat dus de boel helemaal klapte en de zaak ook naar buiten kwam. Vervolgens is hij failliet gegaan. Wat inhoudt dat dus ook een curator momenteel nogal bezig is met onderzoek. Dat onderzoek richt zich met name op de geldstroom. De curator heeft bijvoorbeeld wel weten te achterhalen dat er nogal flink is geschoven met de valuta zoals die op de crypto platformen stonden richting de bankrekening van deze cryptohandelaar. Hij zegt, ik ga nu met name onderzoeken of de bedragen zoals die heen en weer gingen, of die overeenstemden met wat eventueel aan cliënten van deze handelaar is uitgekeerd. Dat loopt nog, maar of daar veel van valt te verwachten is onbekend. Wat wel bekend is, is dat de tientallen gedupeerden, die hebben zich verenigd in een onderzoekscollectief. En die gaan mogelijk op termijn gaan ze nog kijken of er civielrechtelijke stappen te ondernemen vallen. En die houden dan in dat ze gaan kijken of zo'n crypto-platform in gebreken is gebleven. Die heeft namelijk ook een soort zorgplicht richting cliënten. Hadden die eerder aan de bel moeten trekken. Maar ja, het wordt dan weer een traject van de hele lange adem. Duidelijk is wel voor de korte termijn dat de cryptohandelaar niet naar de cel hoeft. Moet ik wel bij aantekenen dat hij wel een strafblad krijgt.
0: Okay.
1: Dus ja, dat blijf je wel achtervolgen voor de rest van je leven als je zaken wilt doen. En,
0: het plaatje op jullie website is illustrerend, zeg maar, op RTV Oost met de man met de handen in het haar.
1: Ja, ja. kijk, ik denk ook niet dat hij in een veel benijdenswaardige positie zit, want hij heeft als ondergedoken gezeten, wat jij zei, van weinig vrienden. Sterker, heeft gewoon concrete bedreigingen aan zijn adres gehad. Zijn familie was bang dat hij zichzelf wat zou aandoen. Dat zijn allemaal wel aspecten die we toch in het achterhoofd moeten houden.
0: Goed, helder verhaal. Lang verhaal, ook het is ook een lange story. Je zit er bovenop. Ik neem aan, als er nieuws is, dan meld je je weer.
1: Dan meld ik me weer.
0: Goed zo.
1: Dan meld ik me weer.
0: Jan Collijn, RTV Oost, dankjewel. Goeie woensdag.
1: Graag gedaan, Wim.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
10: Omdat ik samen verder wil.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: Het is 6:50, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan.
0: Dag Ronald.
14: De rechtbank in Rotterdam is vanochtend beklad. Op meerdere plekken staat met rode verf het woord pedofiele. Schoonmakers zijn de tekst aan het weghalen. Politie bekijkt camerabeelden om erachter te komen wie erachter zit. De droogte dringt ook door tot de scholen die straks weer opengaan. Zo worden gymlessen in Leeuwarden voorlopig op kunstgras gegeven. Grasvelden kunnen daar herstellen en raken niet beschadigd. En vanavond is de grootste zonsverduistering in jaren in ons land. En in combinatie met het mooie weer zorgt dat voor topdrukte in de strandtenten. Veel van die zaken zijn volgeboekt, blijkt uit een rondgang van BNR.
0: Ronald, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
15: Goedemorgen. In een bedrijfspand aan de binnenhaven in Enschede heeft vannacht een grote brand gewoed. Bij de brand kwam veel rook vrij en raakte niemand gewond. De brandweer verwacht dat het nablussen nog een groot deel van de ochtend gaat duren. De oorzaak van de brand is niet bekend. De Hengeloer die 300 mensen dupeerde met cryptomunten hoeft niet de cel in. Het Openbaar Ministerie heeft besloten hem op een andere manier te straffen. Het crypto-imperium van de 25-jarige man uit Hengelo viel uiteen en inmiddels is er een schuld van bijna 4 miljoen euro. Hoe de man wel gestraft gaat worden, heeft het OM nog niet bekendgemaakt. En het gaat er al dagen over. Vanavond is de grootste zonsverduistering van deze eeuw te aanschouwen. Om die veilig te kunnen bekijken heb je een speciaal brilletje nodig. Die zijn overal uitverkocht, maar een ondernemer uit Almelo wist er nog 22.000 op de kop te tikken. Je leest er meer over op 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Het wordt met 28 tot 29 graden een tropische dag met veel zon. Ook morgen en vrijdag verlopen warm met het kwik boven de 30 graden.
0: Dankjewel Rutger, vandaag tropisch. Nou, dus morgen en overmorgen. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. We gaan het meemaken. Hoofd koel houden, beste mensen. Dat is het beste. En er ook van genieten. We gaan naar het wegdek. Dat is de Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer. En een viertal controles, waarvan 2 op de A1. Dat is bij 25.0. Dat is als je met de auto richting het westen rijdt, tussen Naren en Hilversum-Noord. Bij 106.4 tussen Deventer-Oost en Deventer, daar staan ze te controleren. Ze staan op de Bonnebroekse straat in Borne. En ze staan op de Laan Hart van Zuid in Hengelo. Daar staan ze te controleren. Aldus blitzmeister.nl.

Ed Sheeran samen met Martin Garrix hier op Twente FM. Op deze woensdagochtend. Straks gaan we nog naar de Wellen. Die gaan nog wat leuks doen. Wat? Nou ja, dat hoor je straks. Dat is het verhaal. Misschien kun je mee, misschien nog niet. Voldoe je aan de voorwaarden, misschien nog niet. Dit is straks hier in de show. Nu gaan we naar 1984. We gaan naar Los Angeles. Daar worden de Olympische Spelen afgesloten. De Olympische Spelen van 1984. De 23e, die werden gehouden in Los Angeles. De Spelen die zijn op 28 juli 1984... door de Amerikaanse president Ronald Reagan geopend. En Lionel Richie zingt tijdens de sluitingsceremonie All Night Long. Ja. Daarna was het afgelopen voor de Olympische Spelen in Los Angeles. Even een resume qua Nederlandse plakken. Nederlands goud is voor de dames hockeyploeg. Surfer Stefan van den Berg die krijgt een plak. En ook de zwemsters Jolanda de Rove en Petra Verstaveren. En discuswerpen, wie kent dat niet? Ria Stalman. De wielrenner Roger Ickelems die wint de enige gouden medaille voor België. Hoe dan ook, op deze dag de afsluiting van de 23e Olympische Zomerspelen in Los Angeles. Einde werd gedaan door Lionel Richie, All Night Long.

0: De Welle, goedemorgen met Jolanda.
1: Ja, De Welle, Jolanda, goedemorgen, welkom. Ik was nog even bezig met Lionel Richie en All Night Long. Was het einde van de Olympische Winterspelen in 1984. Dat wist jij ook niet, Jolanda, denk ik, hè?
0: Nee, dat wist ik absoluut niet.
1: Ik ook niet, bij deze. Dus moesten we nog even corrigeren. Dat was het einde van het, die prachtige Olympische Winterspelen. Met Carl Lewis en dat soort dingen. Maar goed, dat is lang geleden. Gaan we snel vergeten. We gaan naar De Welle. We gaan naar de mooie meegenomen bus. Die gaat nog een keer rijden, heb ik begrepen.
0: Ja, dat klopt. We hebben nog een programma voor september. En dat is eigenlijk het laatste maandje dat de mooi meegenomen bus in Wieren gaat rijden.
1: Oké, wat doet hij ook weer? Kun je het even uitleggen aan de mensen?
0: De mooi meegenomen bus is bedoeld voor iedereen die zelfstandig woont. En om welke reden dan ook wat meer uit de deur uit zou willen. En het leuk vindt om mensen te ontmoeten en samen een leuke middag te hebben. De mooi meegenomen bus, daar kunnen 7 deelnemers in mee. En er wordt in de zomerperiode van mei tot en met september leuke uitstapjes gemaakt door vrijwilligers van ons.
1: Oké, hoeveel mensen kunnen er mee?
0: 7 mensen kunnen er mee in de bus. Okay. Dus helaas niet heel veel, maar het is een leuke kleine groep die dan
1: Dat is toch prima? Dat is toch goed? Hartstikke beter vaker dan één grote bus 1 keer,
0: ja,
1: zeg maar. Dat is
0: typisch zo. En kleine groepjes, dat maakt het gewoon heel gezellig en heel knus met elkaar.
1: Ja. Ik ga nog 1 keer. Is het al bekend waar hij naartoe gaat? Of hoe gaat het precies in zijn werken? Wat zijn de ideeën?
0: Donderdag 10 september, dan gaat de bus naar Ommen. Want dan wordt er genoten van een mooie boottocht over de Vecht.
1: Dat is gaaf.
0: En dinsdag 22 september gaat de bus naar het schoolmuseum in Ootmarsum. Nou, hoe leuk is dat om kijken hoe de herinneringen van vroeger waren. Daar had je het net al over, dus nu weer.
1: Ja, ik hou van vroeger. Ja.
0: Ze
1: zeggen wel eens, je blijft steken in de tijd. Ja, waarom
0: mensen
1: niet?
0: Kunnen zich opgeven voor een uitje. Dat kan gewoon telefonisch 0546-571693. Dan heb je De Welle in Wierden aan de telefoon. En dan kun je je opgeven.
1: Hartstikke
0: dus,
1: goed.
0: Het is eigenlijk heel simpel.
1: Ja, en dan moeten ze vragen naar jou of maakt dat allemaal niet uit?
0: Maakt helemaal niks uit. Ik heb fantastisch leuke collega's in Wierden zitten. En die nemen het allemaal voor mij aan. En wij regelen dat mensen op de lijst komen en gebeld worden dat ze mee kunnen.
1: Alleen maar leuke collega's bij De Welle, toch, Jolanda?
0: Ja, Welle is gewoon een fantastische organisatie. Leuke, lieve mensen met heel veel vrijwilligers waar wij ontzettend leuke dingen mee doen.
1: Helder verhaal. Nou, mocht er nog een oproep nodig zijn, hoor ik het graag, Jolanda Verrooy. Ik dank je graag, hè. Hoi.
0: Jij

Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight hier op Twente FM. Vanavond dus de zonsverduistering, 6:11 begint het, 7:11 is hij op zijn hoogst en dan gaat de zon weer iets op. Maar ja, dan is hij precies weer helemaal heel en dan is hij 10 minuten later gaat hij weer onder. Nou, lekker genieten. Mocht je nou niet kunnen kijken naar, zeg maar live, dan kun je het genoeg volgen op diverse sites, websites waar het allemaal te volgen is. De zonsverduistering die we vanavond gaan meemaken. Spannend toch? Tot morgen!

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
8: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
9: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541-356-810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam is vanochtend de rechtbank op meerdere plekken beklad. Met rode verf is onder andere de tekst pedofielen geschreven. Volgens Rijnmond kan het gaan om een protest tegen de arrestatie van een zogenoemde pedojager. De tekst wordt verwijderd en de politie onderzoekt camerabeelden van de bekladding. De scholen beginnen straks weer en ook die bereiden zich voor op de droogte. In Leeuwarden worden gymlessen buiten voorlopig alleen op kunstgras gegeven. We kunnen de gewone grasvelden herstellen, zegt de gemeente. Het verbod geldt de eerste 2 weken na de vakantie. Daarna wordt per week gekeken of gymmen weer op echt gras kan. Blije gezichten van strandtenthouders. Vanavond is de grootste zonsverduistering in jaren in ons land. En met het mooie weer erbij zorgt dat voor topdrukte in de strandtenten. Volgens BNR zijn veel van die zaken volgeboekt. En in hotels aan het strand is bijna geen kamer meer te krijgen. En Oranje International Memphis Depay heeft hard uitgehaald naar de Braziliaanse voetbalclub Corinthians.

0: Die heeft om financiële redenen zijn contract niet verlengd. En Depay is daar boos over. Hij zegt dat Corinthians zijn belofte niet nakomt en lijkt te dreigen met een rechtszaak. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en nog steeds droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente.

Genesis en I Can't Dance aan het begin van deze aflevering van de Uitzendkracht. Goedemorgen, leuk dat je er weer bij bent. Het is woensdagochtend. Dat betekent dat we gewoon weer halverwege die werkweek zitten, hè, met z'n tweeën. Zometeen om 12 uur gaan we met de lunch gaan we de week even helemaal door midden zagen. Dat is zo traditioneel iets. Dat doen we elke week, dus doen we vandaag ook. Als je net inschakelt en denkt van, je bent terug van je vakantie en zet voor het eerst weer Twente FM aan. En je denkt Mark te horen. Nee, Mark is er niet. Die is op vakantie tot en met vrijdag. Volgende week is hij weer bij terug. De hele week zul je het met ondergetekende moeten doen. En mijn naam is Henk Ketting en leuk dat je erbij bent. Zometeen heb ik even een vraag aan je en heb ik even jouw hulp voor nodig. Dus blijf lekker luisteren. Komt over, zullen we zeggen, 3 plaatjes vanaf nu? Ja? Dan laten we dat doen. Over 3 plaatjes vanaf nu ga ik jouw hulp vragen. Ja. Blijf luisteren. En natuurlijk heel veel lekkere muziek op deze woensdag. Anders dan anders. En we hebben ook nog koffie, dus laten we eerst samen naar de koffiezetapparaat.

Justin Bieber op Trend FM. Ik wil het even met je hebben over het volgende, want vandaag, 12 augustus 2026, een beetje heb ik gezocht in de popmuziek. Vandaag is bijvoorbeeld de sterfdag van Elvis Presley. Ja, jarig vandaag, Mark Knopfler van de Dire Straits. En op deze dag kwam Bad Dance als nummer 1 in de Nederlandse top 40 van Prince. Nou, ik heb aan jou de vraag, van wie wil jij een plaat horen? Het kan dus zijn een plaat van Elvis, het kan dus een plaat zijn van Mark Knopfler of de Dire Straits. Of zeg jij van, doe voor mij maar die Bad Dance. Je hebt 3 plaatjes de tijd om het even aan me door te geven. En dan draai ik hem zometeen hier op Twente FM voor jou.

0: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: helpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl. Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loets in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemorgen. In een bedrijfspand aan de Binnenhaven in Enschede heeft vannacht een grote brand gewoed. Bij de brand kwam veel rook vrij en raakte niemand gewond. De brandweer verwacht dat het nablussen nog een groot deel van de ochtend gaat duren. De oorzaak van de brand is niet bekend. De Hengeloer die 300 mensen dupeerde met cryptomunten hoeft niet de cel in. Het Openbaar Ministerie heeft besloten hem op een andere manier te straffen. Het crypto-imperium van de 25-jarige man uit Hengelo viel uiteen en inmiddels is er een schuld van bijna 4 miljoen euro. Hoe de man wel gestraft gaat worden heeft het OM nog niet bekendgemaakt. En het gaat er al dagen over. Vanavond is de grootste zonsverduistering van deze eeuw te aanschouwen. Om die veilig te kunnen bekijken heb je een speciaal brilletje nodig. Die zijn overal uitverkocht, maar een ondernemer uit Almelo wist er nog 22.000 op de kop te tikken. Je leest er meer over op 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Het wordt met 28 tot 29 graden een tropische dag met veel zon. Ook morgen en vrijdag verlopen warm met het kwik boven de 30 graden.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

vroeg eerder wat wilde je horen, want vandaag is het de sterfdag van Elvis Presley. Wil je misschien van hem een plaat horen? Wil je misschien Bad Dance horen van Prince, omdat die nu in de Nederlandse top 40 staat op deze dag in 1983? Maar jullie kozen allemaal voor de jarige Mark Knopfler. Nou ja, daar kan ik dan niet meer.

London Beat. Nou, I've been thinking about you op Twente FM. Goedemorgen. Terug van de vakantie. Leuke vakantie gehad. Van genoten. Nou, als je nog niet terug bent en je luistert nu in de autoradio, ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dat ik even wat ga vertellen waar je even niet aan gedacht hebt. Want dit is de laatste week van de zomervakantie voor veel gezinnen. En wie terugkomt van een welverdiende paar weekjes elders doet er goed aan om alert te zijn op Legionella. In warm stilstaand water kan deze bacterie zich snel vermenigvuldigen. Wanneer mensen deze inademen, kan dat zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Het advies is dan ook om bij terugkomst het water in de leidingen enige tijd langzaam door te laten stromen. En vergeet ook niet eventuele tuinslang in de tuin. Probeer

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
6: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biskin Park en Buckers.
7: Want we will live.
6: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Reisorganisatie Sabadé haalt vandaag een deel van de ongeveer 80 Nederlanders uit Colombia terug vanwege de aardbeving afgelopen maandag. Andere groep komt vrijdag weer naar Nederland. Niemand raakte bij de beving gewond. Via andere organisaties zaten er ook Nederlanders in Colombia, maar niet in aardbevingsgebied. De rechtbank in Rotterdam doet aangifte van de bekladding van vannacht. Beveiligers ontdekten vanmorgen dat er in rode letters onder andere pedofielen op deuren van de rechtbank was gespoten. Schoonmakers zijn de teksten nu aan het weghalen. Politie heeft nog niemand opgepakt en onderzoekt camerabeelden. Het blijft voorlopig omrijden voor verkeer dat niet meer over de Merwedebrug over de A27 mag. Rijkswaterstaat heeft extra onderzoek laten doen. En het resultaat is hetzelfde. De brug is te zwak en dus niet veilig voor vrachtwagens en touringcars. Het rijverbod ging bijna een maand geleden in. Overtreders kunnen een boete krijgen. En de Spaanse brandweer krijgt de natuurbrand bij Sevilla steeds meer onder controle. Hij breidt niet meer snel uit. Ook hoefde er gisteren niemand meer geëvacueerd te worden. De brand begon vorige week. Honderden mensen werden daarna geëvacueerd. Hoewel het vuur dus onder controle lijkt, mogen ze nog niet terug naar huis. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag, het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzend.

So emotional, je hoorde natuurlijk Whitney Houston naar het begin van het tweede gedeelte van deze aflevering van Uit en Kracht. Hey, goedemorgen, leuk dat je er ook bij bent. Zullen we zo meteen samen weer eens even naar de koffiezetapparaat?

De lekkerste muziek op je woensdagochtend. Alleen hier bij Twente FM voor Twente en omstreken. En we gaan even naar de Oldenzaal, als je dat niet erg vindt. En je woont daar toevallig. De gemeente Oldenzaal houdt op zondag 6 september weer een dag voor de nieuwe inwoners. Deze worden gehouden voor alle nieuwe inwoners die sinds 2025 in de Boeskoolstad zijn komen wonen. De dag duurt van 12 tot 2:30. En aanmelden kan uiterlijk tot vrijdag 28 augustus. Stuur hiervoor even een e-mail naar aanmelden@oldenzaal.nl met naam, telefoonnummer, aantal volwassenen en kinderen. En dan kan je kennis maken met de gemeente Oldenzaal. Wie zijn die mensen allemaal? Wat doen ze? Waarvoor zijn ze hier bij mij? En dat soort dingen meer. Dus het lijkt me best wel interessant om daar eens even heen te gaan als je daar net bent komen wonen. En ook een beetje bonding en zo. Hè? Wie zijn al die mensen dan natuurlijk in Oldenzaal? Nou, dan kan je er 1, 6 september.

0: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemorgen. Een 32-jarige vrouw ontkent dat ze betrokken is geweest bij een schietpartij in Enschede. Daar werd afgelopen Koningsnacht midden in het centrum iemand onder vuur genomen. Een 33-jarige man raakte gewond. Hij werd in zijn buik geschoten. De Enschedese vrouw ontkent te hebben geschoten, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. Die heeft bepaald dat de vrouw langer vast blijft zitten. De huizenprijzen in Overijssel zijn opnieuw gestegen. Vergeleken met een jaar eerder ben je 4% meer kwijt voor een huis. Koploper is de gemeente Tubbergen, waar de prijzen gemiddeld met maar liefst 14,8% stegen. En de verbouw van de receptie- en publieksbalies in het Lossershoes begint na de zomer. Op 3 en 4 september worden de huidige receptie- en balies verhuisd naar de tijdelijke ruimtes. En hierdoor is de gemeente deze 2 dagen gesloten voor bijvoorbeeld het verlengen van je paspoort, ID-kaart of rijbewijs. De gemeente wil de boel verbouwen omdat de balies niet genoeg privacy zouden bieden tijdens afspraken. En dan het weer voor Twente. Het is een tropische middag met volop zon en temperaturen rond de 28 graden. Ook morgen en vrijdag verlopen warm met temperaturen ver boven de 30 graden.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Tussen Zevenaar en de grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeer.

Maak in één stukje een klein rond gaatje, bijvoorbeeld met een naald. En ga met je rug naar de zon staan. Laat de zonlicht door het gaatje op een tweede karton vallen. Je ziet daarop een beeld van de zon tijdens de verduistering en zie hoe de maan er steeds grotere happen uitneemt. Kijk nooit door het gaatje naar de zon. Dat is niet zo'n goed idee. Dat is helemaal slecht. Het kan nog makkelijker trouwens. Pak een vergiet. Hou die met je rug naar de zon boven de grond of een witte muur. En dan zie je kleine gaatjes die allemaal kleine mini-afbeeldingen van de zonsverduistering maken. Zelfs een opening tussen boombladeren kan dit effect geven, dus let er een beetje op. Gebruik geen gewone zonnebril, mensen. Doe dat nou vanavond niet, want dat is gevaarlijk. Dat moet je niet doen. Een camera zou misschien kunnen. Ik hoorde ook al van de week iemand zeggen, ga met je rug naar de zon staan en maak een selfie. Of dat zo'n goed idee is, weet ik ook niet. Maar goed, in ieder geval van met dat kleine gaatje en een wit velletje papier, dat lijkt me dan de beste oplossing als je geen eclipse meer hebt. En dan kan je toch veilig vandaag naar de zonsverduistering kijken, hè, tenslotte. Ja. Er zijn plaatsen, daar is die helemaal verduisterd. Er zijn mensen heen, hè? Ja, ja. Die zijn naar Spanje en naar Frankrijk getogen om dit fenomeen te bekijken.

terug naar Frankrijk, naar de vakantie van dit jaar. Met Alizé en Moi Lolita, ook de enige grote hit die deze dames scoorden in Nederland. Maar in Frankrijk is ze nog mateloos populair en hoort er nog regelmatig voorbij komen op de radio daar. Jongens, de laatste week van de vakantie en dan beginnen de scholen weer. Ja, voor sommige ouders zou dat een opluchting zijn, denk ik. Hoef je kinderen niet meer bezig te houden. Gewoon lekker naar school en jij gewoon je dingetje weer doen die je altijd doet. Naar het werk, huishouden, boodschappen doen. Ze niet lastig hoeven te vallen. Ze hoeven niet bezig gehouden te worden. Kortom, eigenlijk weer het gewone normale leven zoals dat altijd is in Nederland. Ja, toch een fijn vooruitzicht hè, als ik daarover heb. Ja, ik weet het. Ik zie je daar, hier.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had altijd best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.vennegoor.nl/luister. Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie.

0: prijsfeestjes van Nijwa.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam zijn vannacht niet alleen de rechtbank, maar ook gebouwen van het UWV en de reclassering beklad. Overal staan dezelfde teksten. Met rode verf is onder andere het woord pedofiele gespoten. De bekladde gebouwen in Rotterdam liggen niet ver van elkaar. Wie erachter zit is nog een raadsel. Blijf in Rotterdam, want de politie daar is al ruim 2 maanden op zoek naar een man die een vrouw seksueel heeft misbruikt. Het gebeurde in een stadspark in Rotterdam-Zuid. Om de dader sneller op te sporen heeft de politie beelden gedeeld waarop de verdachte herkenbaar te zien is. Een deel van ongeveer 80 Nederlanders die tijdens de aardbeving maandag in Colombia waren via reisorganisatie Sawadee, vliegen vandaag naar huis. Een andere groep vertrekt vrijdag en 2 blijven nog een week. Via D-reizen en 2 andere organisaties zaten er ook Nederlanders in Colombia, maar niet in het aardbevingsgebied. En op veel plekken zijn de eclipsbrillen uitverkocht, maar er is nog massaal vraag naar. In Amsterdam staat een rij bij het instituut dat sterrenkundig onderzoek doet en de brillen uitdeelt. Sommigen willen er grof geld aan verdienen. Op Marktplaats wordt een brilletje aangeboden voor een paar tientjes. De zonsverduistering is vanavond. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen dan wordt het tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM. In

Welcome to Miami, hoorde natuurlijk Will Smith aan het begin van het derde en laatste gedeelte van de uitzendkracht. En kijk op het klokje, dan weet je het, het is tijd om te gaan lunchen. En betekent ook dat we halverwege de week alweer zijn, jongens. Ja, we zagen deze woensdag door de helft en hebben nog 2,5 dag te gaan voor de baas.

om melding te maken van vissen in nood. Door het aanhoudende warme weer hebben ook zij het zwaar. Door hoge temperaturen is er minder water in de vijvers en sloten, waardoor het resterende water sneller opwarmt en minder zuurstof in zit. Daarnaast kan dit zorgen voor waterplanten flink groeien, wat weer de aanvoer van vers water belemmert. Het waterschap kan vissen in nood helpen en dat doen ze in samenwerking met de Sportvisunie. Vissen worden dan gevangen en tijdelijk verplaatst naar plekken waar voldoende zuurstof is. Melden van dode of naar lucht happende vissen kan bij voorkeur via telefoonnummer 088-220-3333. Dus 088-220-3333. Of kijk even op onze website 120.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het houdt niet op. Wat? Gluzumine? Kom dan kijken. BRTT, nog grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Online en

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert. Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
1: Goedemiddag. Een 32-jarige vrouw ontkent dat ze betrokken is geweest bij een schietpartij in Enschede. Daar werd afgelopen Koningsnacht midden in het centrum iemand onder vuur genomen. Een 33-jarige man raakte gewond. Hij werd in zijn buik geschoten. De Enschedese vrouw ontkent te hebben geschoten, maar de rechtbank gaat er niet in mee. Die heeft bepaald dat de vrouw langer vast blijft zitten. De huizenprijzen in Overijssel zijn opnieuw gestegen. Vergeleken met een jaar eerder ben je 4% meer kwijt voor een huis. Koploper is de gemeente Tubbergen, waar de prijzen gemiddeld met maar liefst 14,8% stegen. En de verbouw van de receptie- en publieksbalies in het Lossershoes begint na de zomer. Op 3 en 4 september worden de huidige receptie- en balies verhuisd naar de tijdelijke ruimtes. En hierdoor is de gemeente deze 2 dagen gesloten voor bijvoorbeeld het verlengen van je paspoort, ID-kaart of rijbewijs. De gemeente wil de boel verbouwen omdat de balies niet genoeg privacy zouden bieden tijdens afspraken. En dan het weer voor Twente. Het is een tropische middag met volop zon en temperaturen rond de 28 graden. Ook morgen en vrijdag verlopen warm met temperaturen ver boven de 30 graden.

Ja, hoe ver de plaat kunnen zijn van George Michael, hè? Let's go outside. Maar dit is PDA. We just don't care. You're the John Legend and the four ready for the world. Oh, Sheila. Dit is Shawn Mendes. En daarna Dusty Springfield.

Alex Warren op je radio en Fever Dream. Hey, veel plezier met de zonsverduistering vanavond. Rond 7 uur, hè? Net iets over 7 uur begint hij. En een uur later is het toch weer klaar. Strakjes ons zonnetje op de radio. Natuurlijk Mark Schepers met Door de Middag. Tot morgen!

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noord-Holm en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij

0: www.nl.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
2: Want we will live in the brewery.
1: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er komt een stille tocht voor de vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in Den Haag. De herdenking is morgenavond en er wordt er ook aandacht gevraagd voor femicide. Iedereen wordt gevraagd om in het wit te komen. Voor de dood van de vrouw zit een verdachte vast. Het is de vader van haar kinderen. Wie met zijn boot door Noord-Holland vaart, moet vanaf morgen bij 12 sluizen rekening houden met vertraging. Die gaan voor de pleziervaart minder vaak open door de droogte. De dijkgraaf wil voorkomen dat er te veel zoutwater bij zoetwater komt. Voor bijvoorbeeld vrachtschepen blijven de sluizen bij onder meer Amsterdam en Zaandam wel open. De staking van beveiligers op Schiphol komt steeds dichterbij. De vakbonden onderhandelen al een tijdje over betere omstandigheden en minder werkdruk voor beveiligers, maar zonder resultaat. Ze geven Schiphol en de beveiligingsbedrijven nog een week om met een goed voorstel te komen, anders komen er acties. En een grote olievlek in de Arabische Zee heeft bijna de kust van Oman bereikt. De olie lekt uit een gestrande tanker die door Rusland wordt gebruikt om stiekem olie te exporteren. Experts zeggen dat de olievlek in zee voor flink wat milieuschade zorgt. In het gebied leven zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen. En dan het weer van weer online. Zonnig en het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen wordt het tropisch warm. En tot zover het ANB-nieuws.

0: 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Rhythm of the Jungle bij Twente FM. Hey, het is door de middag waar je naar luistert. De woensdag, de week is weer doormidden. Misschien wel je laatste weekje van de vakantie. Volgende week dan beginnen de basisscholen weer. Hier en daar zie je de banners alweer hangen bij de fietspaden. Van let op, de scholen zijn weer begonnen. Nou, als je mij vraagt, mogen er meer mensen die in het verkeer rondrijden daar inderdaad wel eventjes aan denken? Ja, het is een beetje nog in de vakantiemodus, om het maar even zo te zeggen. Ja, boze boeren kom je ook zo hier en daar eens een keer tegen. Gisteren blokkeerden ze de N35 bij Vieren al. Met erop een heel groot bord. Omleiding Natura 2000 gebied. Ja, meer over die boerenprotesten vind je op onze website twentefm.nl. Ja, zometeen Sabrina Carpenter, Tears. Ook de chef special komt eraan. Maar is je

FM. Tears bij deze leukste radiozender van Twente. We helpen jou deze warme dagen door. Het hitteplan is weer van stal gehaald. Dat betekent dat de temperaturen vandaag weer gaan stijgen naar zo'n 30 graden. Met uitschieters tot 32. En als je denkt dat dat het ergste is, nee hoor, vrijdag wordt het nog veel warmer. Dus bereid je maar weer vast voor op een paar weer lekkere warme plaknachten. En zometeen MC Hammer, You Can Touch This. Maar eerst Chef Special, dit is C'est La Vie.

Touch This. Ja, Twente FM. De zender van de Guilty Pleasures die op vrijdag altijd uitgezonden worden in de Guilty Pleasure Friday XXL van 7 tot 11 s'avonds. En in de middag bij mij al even een kwartiertje voordraaien. Hè, vlak voordat de vrijdagmiddagborrel begint. Eventjes een opwarmertje voor de Guilty Pleasure Friday XXL. Nou, deze plaat past daar heel goed in. Zometeen het streeknieuws, maar eerst Ed Sheeran.

0: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots in Noorten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: 8000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag. Een 32-jarige vrouw ontkent dat ze betrokken is geweest bij een schietpartij in Enschede. Daar werd afgelopen Koningsnacht midden in het centrum iemand onder vuur genomen. Een 33-jarige man raakte gewond. Hij werd in zijn buik geschoten. De Enschedese vrouw ontkent te hebben geschoten, maar de rechtbank gaat er niet in mee. Die heeft bepaald dat de vrouw langer vast blijft zitten. De huizenprijzen in Overijssel zijn opnieuw gestegen. Vergeleken met een jaar eerder ben je 4% meer kwijt voor een huis. Koploper is de gemeente Tubbergen, waar de prijzen gemiddeld met maar liefst 14,8% stegen. En de verbouw van de receptie- en publieksbalies in het Lossershoes begint na de zomer. Op 3 en 4 september worden de huidige receptie- en balies verhuisd naar de tijdelijke ruimtes. En hierdoor is de gemeente deze 2 dagen gesloten voor bijvoorbeeld het verlengen van je paspoort, ID-kaart of rijbewijs. De gemeente wil de boel verbouwen omdat de balies niet genoeg privacy zouden bieden tijdens afspraken. En dan het weer voor Twente. Het is een tropische middag met volop zon en temperaturen rond de 28 graden. Ook morgen en vrijdag verlopen warm met temperaturen ver boven de 30 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook.

0: Daigo en Force and James stole the show.
1: De Onmeunige 999.
0: De Onmeunige 999, zoals wie dat mooi op zijn Twent zegt. 999 platen die aan het einde van het jaar één hitlijst vormen op Twent FM. En vandaag gaan we eventjes ongeveer op de middenmoot van de lijst. En daar vinden we onder andere op 429 Jannes bijvoorbeeld. Zweven naar geluk, maar ook Doe Maar met Bella Helene. En er staat veel meer Nederlandstalig in, maar er staat ook wel kerstmuziek tussen. Zoals bijvoorbeeld, iets met kerstmis. Iets met een Twentse kerstmis, ja. Nou ja, dat dus. Maar vandaag zijn we uitgekomen op de nummer
1: 426.

Als je onderweg bent naar de hemel. Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Nee, het is door de middag. Bijna luistert op deze woensdagmiddag. De week is weer door midden. Zometeen wordt je bijgepraat over het laatste nieuws uit de wereld natuurlijk. Ook lekker.

0: Uit de Zero's, Anastasia en I'm Out of Love. Hey, straks na tweeën is het weer tijd voor de dag van. En vandaag gaat het over iets wat ik persoonlijk iets vaker zou willen hebben. Ja, een goed geheugen. Nou, waarom juist vandaag? Dat hoor je zo meteen na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is de middag van Twente FM. Door de middag met Mark Schepers.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mooi hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszondering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszondering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Twee mannen staan voor de rechter die in een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn twee meisjes zouden hebben verkracht. Ze werkten er als invaller en een van de mannen heeft nu bekend. De meisjes waren 14 en 15. Ze werden opgevangen omdat ze slachtoffer waren van loverboys. Let vanavond tijdens de zonsverduistering extra goed op kinderen, waarschuwt een oogarts van het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. Kinderen lopen extra risico op onherstelbare oogschade wanneer ze vanavond rechtstreeks in de zon kijken. Sowieso moet je je ogen beschermen met een eclipsbril, maar die zijn op veel plekken uitverkocht. Er is een nieuw snelheidsrecord met een waterstofauto neergezet. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah haalde iemand er ruim 650 km per uur mee. Dat is ruim het dubbele van het vorige record, 22 jaar geleden.

0: A1 vanuit Hengelo tussen Oldenzaal en de grens heb je 5 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: of My Life, Rondé bij Twente FM.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, het is in ieder geval woensdag en vandaag is het Wereldolifantendag. En ik zat dus even te kijken naar wat feitjes over die olifanten. Nou, zo'n beest is eigenlijk behoorlijk indrukwekkend. Een volwassen olifant die kan duizenden kilo's wegen en is een groot deel van de dag alleen maar bezig met eten. Ja, en dan hebben wij nog het lef om ons schuldig te voelen als we s'avonds een zak chips lostrekken. Nou, maar je kent natuurlijk ook de uitspraak, een olifant vergeet nooit iets. Nou, het schijnt dat het geheugen inderdaad behoorlijk goed te zijn. Toen dacht ik, ja, ik heb dat dus totaal niet. Nee, ik loop regelmatig ergens naartoe en tegen de tijd dat ik er ben, ben ik alweer vergeten wat ik daar eigenlijk kwam doen. Of je loopt de supermarkt in voor één ding en komt met een tas vol naar buiten en precies dat ene ding, dat heb je niet meegenomen. Of dat komt me eigenlijk bijna altijd. Dus op Wereldolifantendag wil ik graag van jou weten, wat vergeet jij echt altijd? Zijn dat je sleutels waar je je telefoon hebt neergelegd, verjaardagen, of ben je juist van iemand die alles onthoudt en de rest van het gezin daar helemaal gek mee maakt? Ja, ik heb er ook zo'n een thuis zitten, die kan alles onthouden. Ja, ik vind het zo verschrikkelijk. Dan denk ik van, hoe dan? Ja, een agenda bijhouden, ja, dat weet ik wel, maar...

Ja, ik ben benieuwd wat bij jou dat is. App het even door, want ja, het is toch wereldwijde olifantendag. Hè? Moeten we toch iets mee doen? En gaan we ook nog even zoeken naar een liedje wat hier mooi bij past. Nou, ik zou zeggen, kom maar door. Twentefm.nl, daar kun je het achterlaten. Zometeen muziek van ABC, Poison Arrow.

ABC en Poison Arrow bij Twente FM. Ja, we hadden het net over dat het vandaag Nationale Olifantendag is. En dat een olifant zo'n sterk geheugen heeft. En dat ik daar totaal niet van ben. Nou, ik ben heb jullie gevraagd, wat vergeet jij nou echt altijd? Nou, sommigen hebben daar eventjes een berichtje op ingestuurd. Leuk. Miranda bijvoorbeeld, ze zegt mijn telefoon. Echt niet normaal hoe vaak ik dat ding kwijt ben, terwijl ik hem 2 minuten daarvoor nog vast had. Johan die stuurt boodschappen. Mijn vrouw stuurt me voor 3 dingen naar de winkel en ik kom gegarandeerd met 2 dingen terug. Ja, die ken ik, ja. Ja, mijn vrouw moet er wel om lachen. Die loopt hier ook in de buurt bij de studio. Die zegt, ja, jij vergeet eigenlijk altijd alles. Ja, het is echt erg met mij, hoor. Gerard die stuurt nog Mark. Ik vergeet helemaal niks. Dat zegt mijn vrouw tenminste, want die herinnert me overal aan. Nou, dat is ook handig, zo'n vrouw die je overal aan herinnert. Kim uit Bonnen die stuurt nog mijn koffie. Zet ik een bakje, ga ik wat anders doen. En een uur later staat hij nog steeds koud naast het apparaat. Hoeveel koffie ik wel niet weggooi per jaar? Daar zou iemand die koffie drinkt jaloers op kunnen worden. Dat is ook wel zonde, Kim. Koffie is tegenwoordig echt... Het is net of je goud moet zetten natuurlijk. Hè? En ik bedoel, een pakje koffie in de winkel, Douwe Egberts. En ik moest even snelfiltermaling halen laatst. Nou, dat is ook zoiets. Daar ging ik voor naar de winkel en kwam uiteraard zonder snelfiltermaling thuis. Maar dat is gewoon over de 10 euro, mijn god zeg. Dennis die komt nog met een suggestie voor een plaat. En die zegt waarom ik naar boven liep. Ik sta boven en dan denk ik, ja mooi. En wat kwam ik hier nou ook alweer doen? Ja, dat ken ik. Dat je denkt van nou, het is tijd om dit eens even aan te pakken. En dan vervolgens nadenken van... Ja, ik ben wel opgestaan, maar en wat deed ik je nou eigenlijk? Nou, hij kwam met de volgende plaat en zegt... Het is wel een mooie voor het vergeet me nietje, zegt hij. Louis Capaldi en...

Buitenlander, ja, misschien ben je wel lekker aan het werk of zit je nog aan het zwembad in de tuin of wat je ook aan het doen bent. Wij helpen je de middag door bij Twente FM en dat doen we met lekkere muziek. Zometeen Emma Heesters, hard te breken. Maar is Pink.

0: een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag. Een 32-jarige vrouw ontkent dat ze betrokken is geweest bij een schietpartij in Enschede. Daar werd afgelopen Koningsnacht midden in het centrum iemand onder vuur genomen. Een 33-jarige man raakte gewond. Hij werd in zijn buik geschoten. De Enschedese vrouw ontkent te hebben geschoten, maar de rechtbank gaat er niet in mee. Die heeft bepaald dat de vrouw langer vast blijft zitten. De huizenprijzen in Overijssel zijn opnieuw gestegen. Vergeleken met een jaar eerder ben je 4% meer kwijt voor een huis. Koploper is de gemeente Tubbergen, waar de prijzen gemiddeld met maar liefst 14,8% stegen. En de verbouw van de receptie- en publieksbalies in het Lossershoes begint na de zomer. Op 3 en 4 september worden de huidige receptie- en balies verhuisd naar de tijdelijke ruimtes. En hierdoor is de gemeente deze 2 dagen gesloten voor bijvoorbeeld het verlengen van je paspoort, ID-kaart of rijbewijs. De gemeente wil de boel verbouwen omdat de balies niet genoeg privacy zouden bieden tijdens afspraken. En dan het weer voor Twente. Het is een tropische middag met volop zon en temperaturen rond de 28 graden. Ook morgen en vrijdag verlopen warm met temperaturen ver boven de 30 graden.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1 Twente.

Springsteen en Brilliant Disguise bij Twente FM. Hey, vanavond is het zover, de zonsverduistering. En mocht je nou denken, hè, verdorie, ik ben dus compleet vergeten zo'n eclipsbrilletje te regelen. Daar kun je gelukkig nog steeds mee krijgen. Ja, niet dat brilletje, maar de eclips natuurlijk. Maar, en deze is wel belangrijk, kijk alsjeblieft niet rechtstreeks naar de zon. Ook niet heel even en ook niet met een gewone zonnebril, een lasbril of wat dan ook. Want het is allemaal niet goed genoeg. Wat je wel kunt doen, en dat is nog veel leuker eigenlijk en creatiever, pak een stuk karton, prik daar een klein gaatje in en laat het zonlicht door het gaatje op een ander stuk papier of op de grond vallen. Dan zie je namelijk daar de vorm van de zon geprojecteerd worden. Je hoeft hem niet eens goed te richten als de zon er maar op schijnt. Ja, en mijn persoonlijke favoriet, het vergiet. Pak hem uit de keuken, hou hem in het zonlicht en kijk naar de lichtvlekjes op de grond. Tijdens de verduistering veranderen die namelijk allemaal in kleine halve maantjes. Ziet er hartstikke leuk uit. En heb je nou niks bij de hand? Nou, kijk dan gewoon eens naar de schaduw onder een boom. Ook tussen de blaadjes door kan namelijk hetzelfde effect ontstaan. Dus vanavond geen eclipsbril, geen probleem. Gewoon slim kijken, niet rechtstreeks naar de zon. En ja, dat we moeten hopen dat de wolken een beetje meewerken. Nou, kan je vast vertellen. Het is zo helder als het maar kan. Dus die eclips, die ga je zeker meekrijgen. Hey, het is Twente FM, waar je naar luistert op deze woensdag.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Het wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
8: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biskin Park en Buckers.
9: Want we will live in the brewery.
8: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
10: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Colombia krijgt geld van de EU na de zware aardbeving eergisteren. Ruim 2 miljoen euro. Dat is onder meer voor medische hulp, schoon water en onderdak, zoals tenten. Ook het Duitse Rode Kruis geeft geld. De zware beving heeft vooral in het midden en westen van Colombia schade aangericht. En er zijn al 200 doden geteld. Op veel plekken worden dijken extra gecontroleerd vanwege de droogte. In Noord-Holland en Friesland gebeurt dat deze week. Volgende week ook in Utrecht en Zuid-Holland. Daar zijn vorige week al problemen ontdekt. In sommige dijken zitten scheuren. Dat levert nog geen direct gevaar op, maar de scheuren moeten wel snel worden gedicht. Spanje maakt zich op voor de totale zonsverduistering van vanavond. Er worden allerlei maatregelen genomen om alles veilig te laten verlopen. Zo zijn er honderden speciale plekken ingericht om naar het spektakel te kijken.

0: En tot zover het ANP nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Purple Disco Machine en Honey Boy bij Twente FM. Ja, opnieuw een groot boerenprotest met trekkers dinsdagmorgen. Ja, vanaf 10 uur verzamelden zich daar tientallen trekkers met omgekeerde vlaggen en borden met protestleuzen op het weiland aan de Mandersweg in Manden. Ja, eens voor 12 uur zette de proteststoet zich onder politiebegeleiding in verschillende richtingen in beweging rond het Natura 2000-gebied Springendal en Dal van Mosbeek. Ja, boeren en ondernemers in dit gebied dreigen hard te worden geraakt door de nieuwe stikstofmaatregelen. En de boodschap van de protesterende boeren, die blijft onveranderd. Het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen, dat moet van tafel. Nou, meer over deze boerenprotesten vind je natuurlijk op onze website twentefm.nl.

0: bij Twente FM. Zometeen is het tijd voor dat ene momentje van rust hier in Twente. Namelijk tijd voor How Slow Can You Go. Welke rustige plaat kan ik voor je draaien met deze tropische temperaturen? Laat het ons weten via twentefm.nl. En wie weet hoort hem zometeen terug. Ook Duran Duran komt er nog aan. De Reflex, maar eerst Maywood en Late at Night.
1: Door de middag met Mark Schepers.

Duran Duran. En ik vroeg jou net, wat moeten we draaien tijdens How Slow Can You Go? Peter kwam met het volgende. Ja, en ik zou zeggen, alles wat je aan het doen bent, mag gewoon even een tandje langzamer. Zit je op kantoor, onderweg, op de camping of ben je lekker thuis bezig? We nemen er even een paar minuten pauze van deze woensdagmiddag. Het is 20 minuten over 3, dus tijd voor How Slow Can You Go. Vandaag eentje uit 1998. Ja, een gigantische hit, een flinke dosis drama en een plaat die je eigenlijk maar op één manier kunt draaien. Lekker hard en helemaal afluisteren. I could stay awake just to hear.

0: nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noord-Holland en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
7: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Burgerforum Losser wil dat het college aandacht besteedt aan de verwaarloosde staat van de historische dorpsbleek. Fractievoorzitter Hans Werger noemt de bleek een parel van de gemeente, waarvan het aanzien niet voldoet. De fractie steunt wel het project dat via gezuiverd water van de rioolwaterzuivering en zwembad Brillemansdennen de waterstand op peil houdt. Eclipsbrillen zijn in vrijwel heel Nederland uitverkocht, maar modewinkel Get Dressed in Almelo blijft de voorraad aanvullen. Mede-eigenaar Boy Oilink ontving maandag een levering van 22.000 brillen uit Letland, die massaal over de toonbank gingen. De brillen zijn nodig om de grootste zonsverduistering van deze eeuw veilig te bekijken. De vraag blijft dus enorm. En stepteam Twente behaalde 6 gouden en 1 bronzen medaille op het WK in het Tsjechische Lipnik. Fiona Oldhoff werd 3 keer wereldkampioen bij de senioren dames. Agnes Bossink deed hetzelfde bij de ultra-veteranen. Ali Haring pakte brons op de sprint. De lange afstand werd vanwege de warmte ingekort. En heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is de wind zwak tot matig uit het oosten. En hiermee komt weer warme lucht deze kant op. Het wordt zo'n 27 tot 29 graden. En vanavond is het helder en kunnen we de zonsverduistering goed zien, die om 15 over 7 begint en eindigt om 9 uur.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens door controles. Voor de grens doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

Gratis Run. Hey, we zijn begonnen aan het laatste stukje van deze woensdagmiddag. Misschien moet jij nog één klant helpen, nog één rit rijden, nog even die werkplaats opruimen, of ligt er nog zo'n klus waarvan je de hele middag al denkt, nou, die moet ook nog. Dus de vraag voor de laatste kilometer vandaag: wat moet jij nog doen voordat je naar huis mag? En stuur hem naar ons toe. Om 3:50 kijken we wie er in Twente samen met ons de werkdag uitrijdt.

0: Jackson.
1: Remember the time bij Twente FM. En het is tijd voor de laatste kilometer. En er wordt nog gewerkt hoor, deze woensdagmiddag. Jeroen luistert mee vanuit Hengelo. Die moet nog 2 bestellingen klaarzitten. Daarna de boel afsluiten. En als alles een beetje mee zit, ja, dan kan hij rond 4:15 richting huis. Hij zegt de koffie is inmiddels op. Dus die laatste kilometer mag van mij wel heel snel gaan. Nou Jeroen, nog even kerel. Die 2 bestellingen eruit, deur op slot. En dan zit jouw woensdag er ook op. En voor Jeroen en iedereen die op dit moment nog even door moet, we rijden hem samen uit die laatste kilometer. Dit is Queen en Don't Stop Me Now.

Chris Williams en Mr. Know-It-All. En zo komen we aan het einde van deze door de middag. Zometeen de man die je naar huis brengt, die heet vandaag Jasper Aanstoot. Twente komt thuis. De lekkerste muziek voor onderweg naar huis. En natuurlijk het laatste nieuws uit je eigen streek. Morgen om 1 uur, dan ben ik er weer. Ik zou zeggen, maak er nog een mooie...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens mee van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
10: Want we will live in the brewery.
9: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Er is een man opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor de bekladdingen die vanmorgen zijn ontdekt in Utrecht en Rotterdam. De teksten die met rode verf op rechtbanken en andere gebouwen waren gespoten zouden te maken hebben met de arrestatie van een zogenoemde pedojager. De verdachte komt uit Rotterdam. Bij een duinbrand in Oudorp

0: is uiteindelijk gevonden en levend uit het water gehaald. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met ze gaat is niet bekend. Bij de zoekactie werd ook een drone gebruikt. En dan nu het weer van Weer Online. Zeer warm, met 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Vanavond en vannacht helder. Uiteindelijk daalt de temperatuur naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig, heet, met 30 graden tot lokaal 36 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat vanaf Beek tot de grens een file van 2 kilometer. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente.

Wat een heerlijke plaat om jouw middag mee te beginnen. Hartelijk welkom bij Twente Kom Thuis. Je hoorde Another N54 Ultra. Ik moet altijd even zoeken. Talk to You. En de show werd geopend door Ray, Where is My Husband? Nou ja, als je die nou nog niet gevonden hebt, dan kun je beter opnieuw uitzoeken. En hem gewoon lekker links laten liggen, toch? Zeg welkom. Het is 12 augustus 2026. De dag van de eclipse. Mocht je nou nog geen bril hebben op dit tijdstip om straks te kijken naar, naar de zonsverduistering, dan ben je aan de late kant, dat kan ik je vertellen. Vandaag stad en land afgezocht om dat laatste model te kunnen krijgen. Toch gelukt. We zitten gebakken hier en dat vinden we hartstikke leuk. Wat nog meer, hele fijne muziek hier in jouw middag. En we beginnen met een hele mooie oude klassieker van Lionel Richie. All Night Long uit de jaren 80. Ik zie ook Marshmallow en Kane Brown staan. Bon Jovi, Nene Cherry. Alle reden om lekker te blijven luisteren. Op Twente FM, na jouw middagshow, Twente komt thuis.

Marshmallow en Kane Brown, Miles on It. Wat een leuke plaat blijft dat. Lionel Richie hoorde je ook all night long. De volgende band, Bon Jovi, heeft afgelopen tijd, ik dacht juli, 6 keer in de Madison Square Garden gestaan. Als reden van comeback. Omdat Bon Jovi natuurlijk aan zijn stem is geopereerd en zijn stembanden wat opgepimpt. En dan moest hij toch in een van de shows toch vroegtijdig weer beëindigen, omdat het weer net een terugvalletje had op die stem. Dat is echt doodzonde. Want ja, willen we dat de band volgend jaar naar Nederland komt of naar Europa, ja, dan moet er toch wat gebeuren. En ja, wat zou je er nodig hebben? Inderdaad, Something for the Pain. Die hoor je nou hier in jouw middagshow. Twente komt thuis. Bon Jovi,

Van deze track, nee, Cherry Buffalo Stance is fantastisch. Zoek hem even op YouTube, dan weet je wat ik bedoel. Bon Jovi hoorde je ook, Something for the Pain. En welke pijn is er nog meer? Nou, de pijn van het streeknieuws, die komt eraan. Niet nadat wij Somber hebben gedraaid. Met inderdaad die plaat van een half jaar geleden, Homebreak.

0: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Huur dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl. Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loets in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Burgerforum Losser wil dat het college aandacht besteedt aan de verwaarloosde staat van de historische dorpsbleek. Fractievoorzitter Hans Werger noemt de bleek een parel van de gemeente waarvan het aanzien niet voldoet. De fractie steunt wel het project dat via gezuiverd water van de rioolwaterzuivering en zwembad Brillemansdennen de waterstand op peil houdt. Eclipsebrillen zijn in vrijwel heel Nederland uitverkocht, maar modewinkel Get Dressed in Almelo blijft de voorraad aanvullen. Mede-eigenaar Boy Oilink ontving maandag een levering van 22.000 brillen uit Letland, die massaal over de toonbank gingen. De brillen zijn nodig om de grootste zonsverduistering van deze eeuw veilig te bekijken. De vraag blijft dus enorm. En stepteam Twente behaalde 6 gouden en 1 bronzen medaille op het WK in het Tsjechische Lipnik. Fiona Oldhoff werd 3 keer wereldkampioen bij de senioren dames. Agnes Bossink deed hetzelfde bij de ultra-veteranen. Ali Haring pakte brons op de sprint. De lange afstand werd vanwege de warmte ingekort. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is de wind zwak tot matig uit het oosten en hiermee komt weer warme lucht deze kant op. Het wordt zo'n 27 tot 29 graden. En vanavond is het helder en kunnen we de zonsverduistering goed zien, die om 15 over 7 begint en eindigt om 9 uur.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Save Me van Fleetwood Mac. Wat een heerlijke klassieker blijft dat toch. Lady Gaga als eerste na het streeknieuws. The Dead Dance. En klassiekertjes rijgen we zo aan elkaar. Jaren 80, knijters. Vinden we hartstikke leuk. Deze van Camillo, Candy en Ricky Martin komt eraan. Un, dos, tres, Maria.

Heerlijk, Ricky Martin, Undo Stress Maria van een tijdje terug alweer. En daarvoor zat Fleetwood Mac, Save Me. En vandaag is natuurlijk de dag van de grote eclips. Net na dit programma zal die beginnen. En ik geloof rond een uurtje of 7:15 zal het eindigen. Dus dan heb je dat fenomeen weer eens meegemaakt. En dan moet je er weer een paar jaar op wachten. Maar het is toch leuk om het

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. Hij had op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een nieuwe strenge regel op het Eurovisie Songfestival. Winnende landen mogen het festival altijd automatisch organiseren. Maar dat recht vervalt als ze oorlog voeren of betrokken zijn bij een ander conflict. Het zou kunnen dat Nederland en andere landen nu weer mee willen doen, want de regel lijkt vooral gemaakt voor Israël. De politie heeft iemand opgepakt die verdacht wordt van het bekladden van rechtbanken en andere overheidsgebouwen. Het is een man uit Rotterdam. De teksten werden vanmorgen ontdekt in Utrecht en Rotterdam en zouden gaan over zogeheten pedojagers. Het lijkt erop dat de bekladdingen een eenmansactie waren. De brandweerman die zwaar gewond raakte bij een brand in Ouddorp op Goeree-Overflakke is overleden. Hij kwam vorige week onder een brandweerwagen terecht en werd met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Er waren meteen al grote zorgen over hem. Hij was vrijwilliger bij de brandweer. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor een steekincident bij de diefstal van een fatbike in Tilburg. De twee probeerden eind vorige week de fatbike van een meisje van 16 te stelen. Haar vader kwam erbij en werd gestoken en hij moest naar het ziekenhuis. Een van de twee verdachten is inmiddels weer vrij, maar wordt wel vervolgd. En dan nu het weer van Weer Online. Zon overgoten, zeer warm, 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En morgen en overmorgen zonnig en heet tot 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

12 augustus. Inderdaad, de dag van de eclips. Dus als je die wil bekijken, dan heb je iets nodig. Een bril, een eclipsbril. En die zijn te koop. Althans, ik moet zeggen, waren te koop. Stad en land afgezocht vandaag om maar eens zo'n bril te kunnen krijgen. Helaas, niet gelukt. Dus ja, je kunt er kortstondig naar kijken. Met 2 of 3 zonnebrillen op. Men zegt ook, gebruik een oud cd'tje, een onbeschreven cd. De oogartsen zeggen, niet doen, want dat is echt heel slecht voor je netvlies. Zeg Elton John, the bitch is back. Ik hoop niet dat dat bijslaat. En Cameron Whitcomb hoorde je net, Kingdom of Fear. Ik heb heerlijke muziek voor je klaarstaan. Niet zelf uitgezocht, wel zelf gedraaid. Dit zijn de Doobie Brothers, The Doctor. En zometeen Wet Wet Wet en Axwell en Ingrosso. Alle reden om lekker die radio een tikkie harder te doen. Het is 5 uur geweest, dus ja, voor mij ben je op de weg naar huis. En dat is een goed teken, want de temperaturen, die gaan met je mee.

Weddings and a Funeral. Prachtige film. Deze, deze track staat op de soundtrack. Wet, wet, wet. Love is all around. En de Doobie Brothers zat daarvoor met The Doctor. En ik zei het al, vandaag de zonsverduistering. Nog eventjes geduld, hè. Na 7 uur beginnen we pas. Tot die tijd heerlijke muziek. Axwell en Ingrosso. More than

By Myself, Alok en Sigala en Ellie Goulding. Nou, die stemmen die kleuren keurig bij elkaar. Zeg, zullen we er nog eentje doen al voor het streeknieuws? Dat wordt zometeen aan jou voorgedragen met alle informatie hier uit de regio. En die plaat die is van David Guetta, Third Party en John Martin. Human.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Uiterlijke opzegdatum, oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
8: Want we will live in the brewery. In the brewery.
7: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
9: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Burgerforum Losser wil dat het college aandacht besteedt aan de verwaarloosde staat van de historische dorpsbleek. Fractievoorzitter Hans Werger noemt de bleek een parel van de gemeente, waarvan het aanzien niet voldoet. De fractie steunt wel het project dat via gezuiverd water van de rioolwaterzuivering en zwembad Brillemansdennen de waterstand op peil houdt. Eclipsebrillen zijn in vrijwel heel Nederland uitverkocht, maar modewinkel Get Dressed in Almelo blijft de voorraad aanvullen. Mede-eigenaar Boy Oilink ontving maandag een levering van 22.000 brillen uit Letland, die massaal over de toonbank gingen. De brillen zijn nodig om de grootste zonsverduistering van deze eeuw veilig te bekijken. De vraag blijft dus enorm. En stepteam Twente behaalde 6 gouden en 1 bronzen medaille op het WK in het Tsjechische Lipnik. Fiona Oldhoff werd 3 keer wereldkampioen bij de senioren dames. Agnes Bossink deed hetzelfde bij de ultra-veteranen. Ali Haring pakte brons op de sprint. De lange afstand werd vanwege de warmte ingekort. En heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is de wind zwak tot matig uit het oosten. Hiermee komt weer warme lucht deze kant op. Het wordt zo'n 27 tot 29 graden. En vanavond is het helder en kunnen we de zonsverduistering goed zien, die om 15 over 7 begint en eindigt om 9 uur.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook

Jamiroquai, lekker op weer eens te horen zeg. Little L en de eerste na het streeknieuws, die herken je zeker wel. Pete Townsend was het, Face to Face. Dit is weer zo'n klassieketje uit de jaren 80. Zwijmel, zwijmel, Kim Wilde, You Came. De bouwstaar zie ik ook staan in de lijst. Rod Stewart, Prince. Alle reden om die volumeknop een tikje harder te zetten. Als je luistert naar Twente komt thuis. Jouw Twentse middagshow hier op de radio. En niet vergeten, hè, als je nu nog wil kijken naar die eclipse, score even een brilletje. Is echt nodig.

hoor veel mensen zeggen van, oh, wat een drukte in die plaat, daar kan ik niet stil blijven zitten. Misschien is dat ook wel het idee geweest van de producer om dat te bewerkstelligen. Toch? Kim Wilde hoorde je ook, You Came. Oh, jellig. Baby Jane, dit is Ross Stewart, ouwe rot in het vak. Prince komt eraan, Gold. Allereen.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Prince Gold, wat een prachtige plaat. Rod Stewart hoor je ook, Baby Jane. En dan is het bijna tijd voor het nieuws van 6 uur. Niet voordat wij Ella Langley hebben gedragen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
11: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
12: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De rechtbanken in Utrecht en Rotterdam hebben aangifte gedaan van bekladdingen. Vannacht is op gebouwen onder meer pedofielen geschreven. Er zijn geen aanwijzingen dat de bekladdingen te maken hebben met een specifieke zaak. Er is inmiddels iemand opgepakt. Hij komt uit Rotterdam en onderzocht wordt wat zijn motief was. De vrouw die afgelopen weekend is doodgeschoten in Den Haag was zwanger. De familie vraagt rust om het dubbele verlies te verwerken. Tijdens de schietpartij waren haar 3 kinderen ook in het huis aanwezig. Hun vader is opgepakt als verdachte. Morgenavond is er in Den Haag een stille tocht. Burgemeester Van Zanen is erbij. De Rijn in Duitsland heeft een nieuw dieptepunt bereikt. En ook andere rivieren hebben het moeilijk. Daarom willen de Duitsers meer goederen over het spoor en over de weg vervoeren. Vrachtwagens mochten trouwens nooit op zondag rijden, maar sommige deelstaten hebben dat verbod intussen opgeheven. Landen die oorlog voeren mogen voortaan niet meer het Eurovisie Songfestival organiseren. De nieuwe regel zou nu alleen Israël treffen vanwege de situatie in Gaza. De deelname van Israël wordt niet verboden. Dat kan betekenen dat Nederland nog steeds niet mee wil doen. Het haakte dit jaar uit protest ook al af. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht helder. Uiteindelijk daalt de temperatuur naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig en heet. Met 30 tot lokaal 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

Alex Warren, Fever Dream. Hartelijk welkom in uur 3 van Twente Komt Thuis. Daar ben je in Ameland nog een uurtje wachten. Niet helemaal, nog een minuut of 50. En dan begint de grote eclips. En die is goed te zien, want dat is nagenoeg onbewolkt hier in Twente. Zeg het derde uur. Want Twente Komt Thuis werd geopend door Philip Bailey en Phil Collins. Easy Lover. En Alex Warren hoorde je net, Fever Dream. Laten we hopen dat Phil trouwens een klein beetje herstelt, want hij heeft weer in het ziekenhuis gelegen. En ja, met zo'n broze gezondheid is het maar de vraag. Optreden zal hij waarschijnlijk nooit meer doen. Dus daarom draaien we die muziek die in de jaren 80 en 90 maakte. Heerlijk. Mocht je nou nog geen brilletje hebben voor het fenomeen zometeen, ja, dan wordt het lastig. De wetenschappers zeggen dan, pak een blaadje, prik daar een gaatje in, laat de zon daar doorheen schijnen op een oppervlak. En dan kun je zien dat dat je op een gegeven moment dat de zon weggaat en daarna weer terugkomt. Ja, wat meer is het eigenlijk niet. Het is net of je dimlamp aan en uit doet. Bekijk het zelf even wat je gaat doen. Ik ga muziek voor je draaien van Portugal The Man, Feel It Still. En zometeen ook Bluff.

En Nena hoorde je ook Noorgetraumd. Nou, dromen kun je straks doen als je naar de eclips kijkt. Want ja, het blijft een mooi fenomeen om te zien hoor. Nog één plaat voor het streeknieuws. En die is van Teddy Swims. Break up in reverse, moet ik zeggen. En zometeen Miley Cyrus als eerste.

0: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
0: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omhoog nog grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij grensovergang De Poppen in de Lutte brak dinsdagavond een autobrand uit op de parkeerplaats. Zowel de Nederlandse als de Duitse brandweer bestreed het vuur, waarbij ook politie en koninklijke marechaussee aanwezig waren. Tijdens de bluswerkzaamheden hield de politie een persoon aan, al is een verband met de brand nog niet helemaal duidelijk. De van oplichting verdachte failliete cryptohandelaar uit Hengelo ontsnapt aan een celstraf. Het Openbaar Ministerie daagt hem niet voor de rechter, maar kiest voor een andere gerechtelijke procedure. De 25-jarige beheerde geld van zo'n 300 klanten, van wie sommige tienduizenden euro's verloren. De totale schuldenlast loopt richting de 4 miljoen. En Dierenopvang Hengelo houdt deze zomer speciale kijkavonden om kittens te laten kennismaken met potentiële baasjes. De opvang zit vol vrijwilligers op vakantie en veel binnengebrachte kittens, waardoor koppelen overdag lastig is. Medewerker Manuela liet weten dat de opvang momenteel 137 katten telt, waarvan een klein deel kitten is. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het helder en zal de gedeeltelijke zonsverduistering vanaf 7:15 goed te volgen zijn. Een klein uur later is er een groot deel van de zon bedekt en om 9:00 is de verduistering weer voorbij. Komende nacht koelt het af naar 10 tot 13 graden.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Change van Lisa Stansfield hoor je op Twente FM in de middagshow. Miley Cyrus hoort als eerste na het streeknieuws Midnight Sky. En oh, deze mag er zijn. Ik vind hem zo leuk, hè, die ethisch klassiekers. Dit is Kevin James. Nee, dit is natuurlijk niet Kevin James. Dit is Inner City. Good Life. Op jouw woensdagmiddag. Leuk.

Een beetje rust in de show kan nooit kwaad. Kevin James hoorde je Nervous, de O-song. En in de Mark McCabe remix. Inner City hoorde je ook inderdaad. Die zat ervoor, Good Life. En dat komt steeds en steeds dichter bij de grote eclipse. Zometeen om 7 uur begint hij dus. Ja, maak je er klaar voor. We draaien nog even muziek van Shakira en de Burna Boy.

Dua Lipa Illusion. Wat een leuke plaat blijft dat toch. Shakira hoorde je ook met Burna Boy, Die Die. Zometeen is het tijd voor het leukste duo op de Twentse Radio. Nienke en Ralf zometeen in de avonddienst vanaf 7 uur. En nou ja, zij nemen je mee. Volledig van A tot Z in de eclipse. En wees niet bang, de radio blijft het gewoon doen. Hè? Het is alleen het licht dat zachtjes uitgaat en laten we aan. Nou, hoe toepasselijk. Kylie Minogue, In Your Eyes. Niet zonder bril gaan kijken, dames en heren. Hey, heel veel plezier met de avonddienst. Morgen een nieuwe uitzending van Twente komt thuis. Hey, bye bye.

0: extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
12: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energie Management. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
13: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Over een kwartiertje begint de zonsverduistering in Nederland. En mensen die er niks van willen missen staan op stranden, veldjes of bij sterrenwachten. Het hoogtepunt is even over achten. Het is geen totale zonsverduistering, maar wel een grote. In Spanje en IJsland schuift de maan wel helemaal voor de zon. De vrouw die afgelopen weekend is doodgeschoten in een huis in Den Haag was zwanger, heeft haar familie laten weten. En die vraagt rust om dit dubbele verlies te verwerken. In het huis waren ook haar 3 kinderen. Hun vader is opgepakt en zit vast als verdachte. Een brandweerman die vorige week een ongeluk had bij het blussen van een duinbrand op Goeree-Overflakkee is overleden en er wordt verdrietig op gereageerd. De veiligheidsregio en minister Van Wil vinden het verschrikkelijk nieuws. Ze leven mee met zijn familie. De man werd aangereden door een brandweerwagen. Bij pretpark Plopsaland in de Belgische Ardennen is een oude oorlogsbom ontploft en daarbij zijn 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en iemand die bij het park werkt. Eén van hen heeft iets in zijn been gekregen. De bom komt waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog. Het park is ontruimd en gesloten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond helder, dat is goed nieuws vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering. Het is ook nog lang warm. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen zonnig bij 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Het is zomer in Twente.

0: was het gewoon de eer aan niemand minder dan Kelly Clarkson. Wanneer was het? 2003 of zo won zij toen American Idols?
1: Ja, iets in die richting.
0: Iets in die richting, hè?
1: Ja.
0: Ze was in ieder geval wel de eerste winnares en inmiddels uitgegroeid tot een superster in Amerika.
1: Ja, en ik denk ook eigenlijk zo'n beetje de enige waar je echt nog veel van hebt gehoord, denk ik.
0: Nee,
1: ja.
0: Dat klopt. Ja. Voor de rest, nee. Nu je het zo zegt, 1, 2, 3 schiet mij ook niet iemand te winnen die...
1: Benson Boone, maar ik weet niet of hij toen gewonnen heeft of...
0: Nee, hoe die country zanger is ook alweer. Die was ook goed, volgens mij ook gewonnen.
1: We zoeken het even op. Dit hoor je allemaal van ons terug natuurlijk.
0: Goed, het is inmiddels 7 minuten over 7. Link, het is een bijzondere avond. Natuurlijk, iedereen, heel Nederland is er vol van. Natuurlijk, de eclipse. We hebben geluk, we kunnen nog naar buiten kijken. Dus wij kunnen stiekem tussendoor nog een beetje kijken.
1: Ja, en ondertussen houden we je natuurlijk helemaal op de hoogte. Van hoe werkt dat nou in zo'n eclipse? Want we hebben een hele bijzondere gast vanavond, Ralf.
0: Wij gaan straks even bellen met Patrick Schiphorst uit Denenkamp. Hij kan ons wat meer vertellen over de eclipse. Over de eclipse, de zonsverduistering. En wat nu het leuke was in 1999. Was het de laatste keer. Toen is hij dus helemaal met de auto naar Frankrijk gegaan. En dat was ook wel een hachelijk avontuur volgens mij. Dus daarover gaan we het ook nog even met hem praten.
1: En zit hij dan nou in Spanje of bekijkt hij het vanuit Nederland?
0: Volgens mij is hij gewoon in Denenkamp vanavond. Toen ik hem belde vanmiddag, volgens mij stond hij gewoon in zijn frietkaart. Dus volgens mij had hij weinig tijd om nog op pad te gaan vanavond.
1: Het is nog een eindje fietsen naar Spanje.
0: Precies. Verder nog een aantal leuke items, want het Brugliaans festijn komt er weer aan in Losser. Dat is weer een hele grote happening. Wij spraken daarover met Sandra Titov. En verder nog Stichting Rise Up. Dat is in Rijssen-Holten. Zij gaan zich inzetten tegen armoede. Wij spraken daarover met Bert Tijdhof. En sluit de zomer af met de mooi meegenomen bus. Wat dat precies allemaal inhoudt, dat bespreken wij met Jolanda van Rooyen. En het weekend staat voor de deur, Nienke. Dus ik denk dat jij voor onze luisteraars nog wel een aantal leuke tips hebt.
1: Ja, uiteraard. Ja, onder andere natuurlijk het Breugel. Maar er is nog veel meer te doen in Twente.
0: Precies, dat allemaal onderweg op deze woensdagavond. Leuk dat je er bent. En natuurlijk ook de muziek. Ja, je moet een beetje in stijl blijven vandaag. Hè? Armin van Buuren en Sunny Days.

0: Sunny Days op deze woensdagavond, Armin van Buuren. Hij had daarmee toch wel een hele groot hit. Ja, wat betreft Nienke, hebben we vandaag toch wel een beetje geluk dat het een zonnige dag is. Hè? Het is stralend blauw op deze toch wel speciale dag voor een heleboel mensen. Want er staat zo dadelijk iets unieks te gebeuren. Nog een paar minuten, dan gaat het gebeuren.
1: Ja, de meest grote eclipse sinds 1999. Hier zichtbaar in Nederland en gelukkig niet bewolkt. Nee. Want dat was in 1999 het geval. Hè? Dan konden we het niet zo heel goed zien vanuit Nederland. Dat was wel heel erg jammer. In Frankrijk des te beter, begreep ik.
0: Ja.
1: Ja, en nou schijnt het epicentrum Spanje te zijn.
0: Ja.
1: En die schijnt ook heel bijzonder te zijn. Want daar hebben ze het komende jaar, geloof ik, 3 keer in Spanje toch
0: drie
1: wel een gedeeltelijke eclipse.
0: Okay.
1: Ja, maar voor nu is het ook al een beetje aan te komen.
0: Je zei het al, 1999. En iemand die destijds helemaal naar Frankrijk is gereden, is Patrick Schiphorst. We hebben hem aan de telefoon. Patrick, goedenavond. Hoor je mij, Patrick? Oh.
2: Ja, ik hoor
0: jou. Ik hoor jou nu ook. Hey, we zijn er net al. 99, ben jij helemaal naar Frankrijk gereden, hè?
2: Klopt.
0: Wat, een
2: hele rit.
0: Ja, was hij toen helemaal zo'n in de eclipse dat je dacht van, nou ja, daar moet ik bij zijn?
2: Ja, kijk, het is natuurlijk een ontzettend unieke ervaring als je zoiets ziet. Ja. Zeker een volledige zonsverduistering. Hè. Wat we vanavond zien is ook heel uniek, hoor. Zeker in Nederland. Want er komt gewoon simpelweg heel weinig voor. Hè, die zon die is 400 keer groter dan de maan.
0: Ja.
2: En dat hij dan in ons kleine lijntje precies voor de zon langskomt. Ja, dat is gewoon een heel uniek natuurverschijnsel.
0: Ja.
2: En dat zie je dan vanavond ook. Je ziet een hele grote hap. Bijna volledig wordt hij weggenomen. En dat is gewoon een apart gezicht. Je kent misschien de maansverduistering, maar nu is het dan andersom. Nu wordt de zon verduisterd. Alleen, ja, de kleine randje zon, wat er dan nog is, ja, dat is nog zo sterk, dat heeft nog zoveel kracht, dat wij daarom, als je het niet in de gaten hebt, dan merk je er helemaal niks van. Want het wordt niet echt een stuk donkerder of zo, dat je dat denkt.
1: Nee, dus het wordt niet donker buiten.
2: Nee, het wordt niet donker buiten. Nee, daarvoor moet je dus echt naar Spanje. En dat heb ik toen de vorige keer ook gedaan in Frankrijk. Toen ben ik naar Frankrijk afgerezen. Want daar werd het wel donker.
1: En dat
2: was echt heel bijzonder. Het was gewoon 2 minuten werd het echt pikken donker. De vogels begonnen, of die stopten met fluiten. Het was gewoon echt heel magisch.
1: Ja, ik hoor al aan jou, je bent echt verschrikkelijk enthousiast. Is dit iets wat jij voor je werk doet? Of is dit puur passie en hobby?
2: Nee, puur passie en hobby.
1: Ja.
2: Nee, ik verkoop alleen patatjes. Dus. En af en toe dan valt er een frikandel overheen. En dan heb je ook een soort verduistering. Maar het is puur passie en hobby. En die zonsverduistering. Ja. En ook al vind je het niet leuk, ook al wil je het eigenlijk niet zien. Maar dit is zo uniek. Ja, ik denk dan, dat moet je toch meemaken. En dan moet je even kijken naar buiten. Van, want dit zie je gewoon niet vaker weer.
1: Nee.
2: In Nederland is geloof ik ik dacht de volgende soortgelijke zonsverduistering is in 2075, dacht ik. En dan ben ik 101. Nou, dat zou helemaal uniek zijn, want als je 100 bent, krijg je in Denkeland een bankje. En dan kan ik op mijn eigen bankje naar de nieuwe eclipse kijken. Dat zou ook wel mooi zijn. Maar de volledige zonsverduistering is in 2135.
0: Okay.
2: En dan maken we met z'n allen niet meer mee.
0: Nee. Okay. En het is bijzonder, zit je er al helemaal klaar voor lichtstoel, licht of staart klaar? Hoe bekijk je de eclipse zo meteen?
2: Ja, weet je wat is? Je kunt natuurlijk de zonsverduistering, hè, want mensen trekken naar de kust. Hè, er staan files richting de kust. En je kunt het eigenlijk overal zien waar het helder is en waar je een blik hebt op de zon. Dus je hoeft niet speciaal bij een sterrenwacht te zijn of bij een of aan het strand te staan. Maar pak een helder plekje en een plek waar geen bomen en geen huizen natuurlijk in de buurt staan.
0: Nee.
2: Die het blik op de zon verderven. Maar zorg dat die zon in beeld is. En gebruik dan in ieder geval een eclipse brilletje of een soort projectieschermpje. Want je kunt gewoon, die zon is zo krachtig nog, daar kun je niet met je blote oog in gaan kijken. En je hebt geen zenuwen in je oog, dus je voelt niet als de schade ontstaat. En dat zou heel jammer zijn. Ik zei vroeger wel eens, hè, met een telescoop kun je 2 keer naar de zon kijken. 1 keer met je linkeroog en 1 keer met je rechteroog. En dan is het echt afgelopen.
1: Ja,
2: dan zie je gewoon niks meer.
1: Hey, en voor wie, nou, onder andere ikzelf, hè, ik bedacht natuurlijk weer veel te laat van, oh ja, zonsverduistering, eclipsbril, overal uitverkocht uiteraard. Heb jij nog een tip van hoe kan ik het dan wel veilig zien? Want ik weet nog dat destijds in 1999 was een hele constructie met een cd-hoesje en dan met een blaadje. En dat je het op die manier een soort van camera obscura van kon maken.
2: Ja, en toen wisten we natuurlijk ook nog niet zoveel als we nu weten. Want door een cd kijken is ook gewoon heel gevaarlijk eigenlijk.
1: Ja.
2: Die straling die komt er gewoon doorheen. Maar wat je, als je het echt toch wilt zien, of je wilt zien dat de maan voor de zon schuift. Wat je het beste kunt doen is eigenlijk twee stukjes karton of een doosje. Hè, als je een doosje hebt en dan prik je in het voorste prik je een gaatje in, een rond gaatje met een breinaald of iets dergelijks. En dan wordt de zon wordt op de achterkant van het tweede blaadje geprojecteerd. Oh ja. En dan kun je zien in de projectie dat die maan er langzaam voor zal schuiven. En dat is eigenlijk de veiligste methode om dat te doen.
1: Ik hoorde ook ergens een tip. En volgens mij was dat bij de BBC. Ik was wel benieuwd, wat vind jij daarvan? Om dan met je rug naar de zonsverduistering te gaan staan. En dan je telefoon te pakken op de selfie-stand. En dat je het op die manier ook veilig kan zien via de camera.
2: Ja, dat zou zomaar kunnen. Die weet ik niet eigenlijk. Misschien heb jij, dat is ook wel een goede tip. Ik zou het even proberen. Als je dan uiteindelijk niks meer ziet, dan is het toch niet zo'n goede tip geweest.
1: Ja.
2: Maar het is het proberen even waard inderdaad. Want als je maar niet rechtstreeks in de zon kijkt, want daar gaat het om.
1: Ja, precies.
2: En dan is het gewoon even genieten. En als je die volledige zonsverduistering nog een keer wilt zien. Want dat is dan wel, hè. Kijk, overal op de wereld komt het wel eens een keer voor natuurlijk dat die zon ervoor komt. Maar volgend jaar, 2 augustus volgend jaar, is die in Spanje, helemaal in het zuiden van Spanje.
1: Ja.
2: Dan kun je dan nog een keer, want je gaf het net al aan. Spanje, die hebben wat dat betreft de jackpot. Maar daar kun je dan de totale zonsverduistering zien. Dus dan wordt het weer helemaal donker.
0: Ja, dat is ook nog de vakantieperiode, dus dat moet lukken eigenlijk.
2: Vakantieperiode, dus tijd genoeg. Dus ik zou zeggen, ga er naartoe, reizen richting Spanje en pak het mee.
0: Okay.
2: Want veel verder in dit leven maken we het niet meer, denk ik.
0: Okay, Patrick, dankjewel voor je enthousiasme en je toelichting. Ik zou zeggen, ik denk het is inmiddels 19 minuten over 7, zo langzamerhand gaat het beginnen. Ik wens je heel veel plezier zo dadelijk.
2: Als ik nog even, want na de zonsverduistering, dat is even nog even leuk, zijn de Perseïden actief. En dat is een hele bekende meteorenzwerm.
0: Ja.
2: En die beginnen vanavond rond het maximum te vallen. Dus als de zon weg is, onder is, en het wordt langzaam donker, en het wordt vanavond wat donker, ideaal weer voor vallende sterren, kun je dus gewoon tientallen vallende sterren per uur gaan zien.
1: Oh, wow. Okay.
2: Dus blijf lekker buiten liggen, het is mooi weer. Het wordt gewoon een hele bijzondere avond.
0: Oké, dankjewel voor de tip, Patrick, want dat wist ik zelf ook nog niet eens.
1: Nou, super.
2: Kun je nagaan.
0: Hey, Patrick,
2: geniet ervan allemaal.
0: Ja.
2: En ik hoop dat we morgen nog net zoveel kunnen zien als we nu kunnen zien.
0: Dat...
2: Succes.
0: Dankjewel.
1: Tjoe.
2: Ralf en Nienke, doei.
1: Dankjewel.

0: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
5: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen, ieder seizoen springlevend.
7: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
8: Want we will leven in de brouwerie.
7: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij grensovergang De Poppen in de Lutte brak dinsdagavond een autobrand uit op de parkeerplaats. Zowel de Nederlandse als de Duitse brandweer bestreed het vuur, waarbij ook politie en koninklijke marechaussee aanwezig waren. Tijdens de bluswerkzaamheden hield de politie een persoon aan, al is een verband met de brand nog niet helemaal duidelijk. De van oplichting verdachte failliete cryptohandelaar uit Hengelo ontsnapt aan een celstraf. Het Openbaar Ministerie daagt hem niet voor de rechter, maar kiest voor een andere gerechtelijke procedure. De 25-jarige beheerde geld van zo'n 300 klanten, van wie sommige tienduizenden euro's verloren. De totale schuldenlast loopt richting de 4 miljoen. En Dierenopvang Hengelo houdt deze zomer speciale kijkavonden om kittens te laten kennismaken met potentiële baasjes. De opvang zit vol vrijwilligers op vakantie en veel binnengebrachte kittens, waardoor koppelen overdag lastig is. Medewerker Manuela liet weten dat de opvang momenteel 137 katten telt, waarvan een klein deel kitten is. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het helder en zal de gedeeltelijke zonsverduistering vanaf 7:15 goed te volgen zijn. Een klein uur later is er een groot deel van de zon bedekt en om 9:00 is de verduistering weer voorbij. Komende nacht koelt het af naar 10 tot 13 graden.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk op 1Twente.nl en Nienke Luttikhuis.

0: Ja, 2019, hè, was dit zijn hele grote hit. Blinded by the Light, The Weeknd op deze woensdagavond hier bij Twente FM. Ja, we hebben net even al stiekem even buiten staan kijken. Ik denk dat alle mensen die via de televisie meekijken en luisteren al wel even dachten van waar zijn ze nou gebleven met z'n tweeën?
1: Ja, we waren ook even blinded by the light, ja. Net als The Weeknd. Even naar buiten en we zagen al een heel klein hapje eruit, hè?
0: Ik vind het wel leuk om te zien.
1: Ja,
0: we gaan straks zometeen nog even weer stiekem naar buiten, toch?
1: Ja, ja, want het hoogtepunt is om 7:50.
0: Okay.
1: Dus we gaan nou steeds, gaat de maan schuift iets meer voor de zon. En rond 7:50 dan staat hij er zo ver mogelijk voor als we vanuit hier kunnen zien. Dus,
0: dat komt helemaal goed.
1: Yes.
0: Om dan toch maar een beetje in stijl te blijven op deze woensdagavond. Dan gaan we toch die hele grote hit van... Elton John nog even draaien,
1: Elton
0: toch?
1: Elton John, ja.
0: Don't let the sun go down on me.

0: George Michael, hè. Waar blijft die tijd? Samen met Elton John natuurlijk. Don't let the sun go down on me. Ik kijk stiekem nog even een beetje mee. Zo op mijn beeldschermpje met mijn linkeroog naar een livestream. Zo her en der. Maar ja, het is wel helemaal een hype, hè, die eclipse.
1: Ja, je maakt het ook niet vaak mee natuurlijk. Dus het is wel heel bijzonder.
0: Ja.
1: Het is jammer als je dan nou de hele tijd binnen zit en niks meer krijgt bijvoorbeeld.
0: Nee, dat klopt. Ja. Ja goed, en zit je binnen en je denkt ik wil nog heel snel wat doen. En je woont in de buurt van de Engbertsdijk Venen. Dan moet je daar even heel snel naartoe. Want de zonsverduistering die is daar natuurlijk ook te zien. En dat kun je doen samen met Astrona. En wij spraken daar even over met Joanna Libbinghoff.
2: Nou, we kunnen er best veel van zien. Want in deze regio wordt zoiets van 90% van de zon bedekt door de maan. Dus, en dat heet dan ook een gedeeltelijke zonsverduistering. Helaas niet helemaal, dat zou het allermooiste zijn. Daarvoor moet je naar Spanje of Italië, in ieder geval naar de zuidelijke landen. Maar wij kunnen een heel groot gedeelte zien. En het is een geweldig mooi gezicht. Ik heb het dus eerder meegemaakt. Dan moet je echt een keer meegemaakt hebben. Het is zo raar dat alles stilvalt. Het was in één keer aardedonker. En de vogeltjes gaan slapen. En even later wordt het weer licht. Want het was ook nog midden overdag. Bij ons, waar ik was, was wel een zon. En het was in één keer weer stralend weer. En nu is het avond, dus je ziet het sowieso al wat minder het verschil. Maar evengoed is het wel een heel mooi gezicht. Want de volgende keer is pas over 55 jaar of zo. Dus dat gebeurt niet zo heel vaak. Daarom is het wel heel leuk omdat wij het allemaal mee kunnen maken. Wij hebben een hele mooie locatie uitgezocht. Want je moet wel een vrij uitzicht hebben op het westen. Omdat er al, de zon al bijna ondergaat. Wij gaan naar de Engbertsdijksvenen bij Kloosterhaar. Dat is een natuurgebied. En daar mogen 75 mensen mochten we uitnodigen. In verband met de kwetsbaarheid van de natuur. Als er honderden mensen rondlopen, dan gaat het niet goed. Maar die waren al binnen een week bezet. En we hebben nu een wachtlijst van 175 of zoiets. Ja, en dat komt omdat de maan rond de zon draait. En die gaat niet in een rechte baan. Anders zouden we elke maand een zonsverduistering hebben, bij wijze van spreken. Maar die maan die gaat in een schuine baan om de aarde heen. En daardoor komt het maar heel zelden voor dat hij net op een bepaald moment precies voor de zon staat. En dan krijgen we de zonsverduistering.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
4: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
3: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
10: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
11: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Dit weekend werd in Den Haag een vrouw doodgeschoten en dat geweld kwam niet helemaal uit de lucht vallen. De Telegraaf schrijft dat het gezin bekend was bij Veilig Thuis, omdat er langer sprake zou zijn van huiselijk geweld. Slachtoffer was een zwangere vrouw. De vader van het gezin wordt gezien als verdachte en zit vast. Nederland staat zich massaal te vergapen aan de zonsverduistering die over een minuut of 10 zijn hoogtepunt bereikt. De zon is dan voor 90% afgedekt. Mensen staan op heuvels en stranden, omdat je daar het beste uitzicht hebt op het spektakel. Het leidde hier en daar ook tot flinke files. In de Belgische Ardennen zijn 3 mensen licht gewond geraakt door een explosie. Waarschijnlijk is een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij een rivier. Het gebied is meteen afgesloten voor onderzoek. En vlakbij ligt Plopsaland. Dat werd uit voorzorg even ontruimd, maar is weer open. Aan de kust in het noorden van Frankrijk is een camping ontruimd vanwege duinbranden in de buurt. Meer dan 1000 vakantiegangers moesten weg van de brandweer. Op meerdere plekken zijn duinbranden uitgebroken en die zijn nog niet allemaal onder controle. Misschien moeten meer campings worden ontruimd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht blijft het helder en koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig en heet. Met 30 tot lokaal 36 in het zuidoosten. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Ralf Veenhuis en Nienke Luttikhuis.

Dancing in the Moonlight, toploader. Daarbij begonnen wij na 8 uur. Hè. We zijn allemaal vol in spanning, want nog een paar minuten dan is het gewoon helemaal zover. Ja.

0: feest in Losser. Daarover spraken wij met Sandra Tiethoff en de stichting Rise Up in Rijsenholten. Die wil dat deze gemeente de kans krijgt om zonder armoede te leven. In ieder geval dat iedereen daar dus zonder armoede kan leven. Dat is een goed streven.
1: Ja.
0: En wij praten daarover met Bert Tiethoff. Straks ook nog het laatste nieuws uit jouw regio. En we gaan weer richting het weekend, Nienke. Er is weer een boel te doen, denk ik. Hè?
1: Ja, uiteraard. Ja, er is genoeg te doen voor elke Twentenaar hier in de buurt. Dus pak vast pen en papier erbij.
0: Nou, helemaal goed. En ook nog de beste muziek op deze woensdagavond. Dit is De Police.

vrouwen staan te trappelen. Staan er helemaal klaar voor. Het wordt een grandioos feest weer. En wij als bestuur, waar ik als voorzitter ben en super trots ben op dit clubje, heeft daar wat neergezet waar u tegen zegt. En wij kunnen niet afwachten om van start te gaan. Ja, het is een prachtig idee van Wilfried Kok toen die tijd. Doe een varken aan het spit, leg een paar kleedjes neer waar kinderen kinderkramerie verkopen. Daar komen ouders en opa's en oma's. En zo heb je al iets gezelligs te staan. En daar was een journalist op dat moment en die vond dat zo idyllisch te uitzien onder de kerktoren. Hij zegt, dit doet mij Breugels aan. Ook het Brugliaans festijn, zeg maar, dat idee, dat schilderij van de boerenbruiloft. En toen is het Brugliaans festijn eigenlijk ontstaan. En dat is eigenlijk ook onze kernactiviteit. Hè. We gaan terug in de tijd. En we willen ook het Breugelse leven laten beleven tijdens het Brugliaans festijn. Ja, weet je, het is wel onze identiteit. Kijk, we hebben wel een feest voor Elkwart Wils. Dus er is ook een volleybaltoernooi. Er is een Mallorca-party. Daar is de Grenslandkapel. Jannes en noem maar op. Dries Roefink, allemaal komen. En dus voor Elkwart Wils, voor elke generatie is er wat. Maar we hebben ook, dat is nieuw, een heus Breugeldorp. Dus daar gaat de kwakzalver zijn. Die smeert je middeltjes aan. Daar gaat de verhalen van vertellen zijn. Die gaat je vertellen hoe die tijd daar vroeger was. Daar kan je in hoefijzer gooien, blik gooien, de spelletjes van toen. Dus daar kan je echt terug in de Breugelse tijd. En voor de rest is aardappelpannenkoeken staan er altijd. En we hebben lekker eten, lekker drinken. En we zijn eigenlijk op alles voorbereid. En ook eigenlijk wel een beetje op de hitte. We hebben een paar mooie tappunten gecreëerd waar mensen gewoon gratis water kunnen ophalen. Voor alle kinderen die er zijn, die kunnen gewoon gratis oranje ophalen bij ons. We hebben zonnebrandcrème.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij grensovergang De Poppen in de Lutte brak dinsdagavond een autobrand uit op de parkeerplaats. Zowel de Nederlandse als de Duitse brandweer bestreed het vuur, waarbij ook politie en koninklijke marechaussee aanwezig waren. Tijdens de bluswerkzaamheden hield de politie een persoon aan, al is een verband met de brand nog niet helemaal duidelijk. De van oplichting verdachte failliete cryptohandelaar uit Hengelo ontsnapt aan een celstraf. Het Openbaar Ministerie daagt hem niet voor de rechter, maar kiest voor een andere gerechtelijke procedure. De 25-jarige beheerde geld van zo'n 300 klanten, van wie sommige tienduizenden euro's verloren. De totale schuldenlast loopt richting de 4 miljoen. En Dierenopvang Hengelo houdt deze zomer speciale kijkavonden om kittens te laten kennismaken met potentiële baasjes. De opvang zit vol vrijwilligers op vakantie en veel binnengebrachte kittens, waardoor koppelen overdag lastig is. Medewerker Manuela liet weten dat de opvang momenteel 137 katten telt, waarvan een klein deel kitten is. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het helder en zal de gedeeltelijke zonsverduistering vanaf 7:15 goed te volgen zijn. Een klein uur later is er een groot deel van de zon bedekt en om 9:00 is de verduistering weer voorbij. Komende nacht koelt het af naar 10 tot 13 graden.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Ja, van eigen bodem muziek op deze woensdagavond. Wolf hoor je en All the Things Under the Sun. Ja, we kunnen weer terug naar het normale leven. Het is allemaal gebeurd met de zonsverduistering. Dus,
1: ja, 9 uur is die helemaal voorbij,
0: Ralf. Helemaal voorbij?
1: Ja, ja.
0: Of ben ik nog een beetje te vroeg?
1: Nog iets te vroeg bij het streeknieuws, zeiden ze net. Om 9 uur is die helemaal voorbij. Maar we hebben natuurlijk het hoogtepunt al gehad.
0: Ja.
1: Ja, dat is een beetje naspellen, hè?
0: Back to normal, hè?
1: Ja.
0: Goed, daarvoor dus het laatste streeknieuws uit jouw regio. Welkom terug. Zo dadelijk, Nienke, we gaan richting het weekend. Er is natuurlijk weer een boel te doen in onze regio.
1: Ja, zeker. Allemaal weer leuke dingen. Dus we hoeven ons niet te vervelen hier.
0: Was het trouwens op de Boeskool nog gezellig? Afgelopen weekend?
1: Uiteraard, op de Boeskool is het altijd gezellig. Ja,
0: dus
1: ja,
0: je
1: hoor.
0: Bent er nog wel heel even geweest.
1: Ja, tuurlijk. Ja, als echt boeskulken moet je daar natuurlijk dan ook wel zijn. Dat wil je niet missen.
0: Nee.
1: Maar dat was weer goed toeven.
0: Nou, super. Verder met de muziek. Walking on a Dream. Empire of the Sun.

0: Ja, Nederlandstalige muziek mag het licht uit. De Dijk, ja, het is trouwens wel jammer dat ze natuurlijk niet meer optreden en dat ze gewoon gestopt zijn. Want het was natuurlijk een fantastische Nederlandstalige band.
1: Ja, maar volgens mij zijn de heren ook wel richting de pensioenleeftijd ondertussen, toch? Ja.
0: En alles komt er eind natuurlijk. Maar goed, het is natuurlijk wel een beetje de muziek waar ik mee opgegroeid ben.
1: Nou, gelukkig hebben we de cd's nog, Ralf.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Goed, we gaan met de neus richting het weekend, Nienke. Wat is er zoal te doen? Ik ben al nieuwsgierig en ik denk onze luisteraars natuurlijk ook.
1: Nou ja, er is gewoon weer van alles te doen. En je hoort het zo straks al in een van onze items. Het Brugliaansfestijn staat weer op losbarsten in Lossen. 4 dagen terug in de tijd. Met van alles. Ook een foodplace. Er is een kraampjes, rommelmarkt. Allerlei vertier, muziek. Maar ook nieuw dit jaar is de biertuin.
0: De biertuin. De biertuin. Dat klinkt goed.
1: Ja, toch? Ik denk dat heel veel mensen nu alvast hun zaterdagavond reserveren. Speciaal hiervoor.
0: Op de Duitse manier, zeg maar. Want dat is natuurlijk wel gezellig.
1: Ik denk op zijn breugels.
0: Oh ja, op zijn breugels.
1: Op zijn breugels. Ja. En dat klinkt mij wel heel erg gezellig in de oren. Dus, en dan mag je misschien ook wel een wijntje drinken als je dat niet hebt. Ja. Nou, zaterdag 15 augustus. Het wordt zo'n 28 graden en het zonnetje schijnt lekker. Er is in Denenkamp, kun je de molens bezoeken. De Borgelinkmolen en de Sint-Nicolaasmolen. Die zijn open tussen 10 en 12. En de molenaar leg je daarvoor alles uit, hoe het werkt. En als je geluk hebt, scoor je nog een zakje meel. Kun je lekker brood van bakken of een lekkere cake van maken. Ook op zaterdagochtend vanaf 11:30 tot 17:30 het Shanty Festival in Tebergen. 10 koren treden op 3 verschillende overdekte podia. En dan vraag je af, Shanty, wat is dat?
0: Ja, dat is een beetje zeemansmuziek of?
1: Ja,
0: of?
1: Ja, juist de zeemansliederen. Ja. Denk aan meisje, ik ben een zeeman. Alles, ik zing stiekem alles mee. Dat is denk ik een beroepsdeformatie. Maar hartstikke gezellig. Smeer je keel van tevoren even lekker met een borreltje of zo. En dan zing je alles zo mee. Over smeren gesproken. Het NK buikglijden in Rutten.
0: Dat is leuk.
1: Ja, om half...
0: Ik zag de toren al staan, ja.
1: Oh, jij zag hem al staan. Is die hoog?
0: Ja, ik geloof wel een metertje of 10, 11.
1: Wauw. Ja, nou, ik denk dat ik me bij deze uitschrijf.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Ja, 10 meter is aan de hoge kant. Vanaf 13:30 start dat, maar vanaf 12:30 kun je al naar binnen. Al roetsend gaan de mensen van de schans af op de buik. En mogen dan de bel luiden. Wie is het snelst? Wie wordt Nederlands kampioen? Ja, weet je, gewoon kijken mag ook. Ja. Maak je borst maar nat. Komt helemaal goed. Zondag de 16e, wat 22 graden en af en toe een bui. Nou, op zich goed nieuws.
0: Ja, een buitje zit er wel op te wachten, hè?
1: Ja, echt. Mijn regenton is ook nagenoeg leeg. Dus dit is niet vervelend om te horen. Het is misschien een klein beetje jammer voor de Garden Songs in Diepenheim. Nou, misschien houden ze het droog tussen 12 en 6. In Diepenheim is het een kleinschalig muziekfestival in Diepenheimse achtertuinen.
0: Dus, hetzelfde als Super Sounds in Opmarsum en Buurmans Poes en Onze Kater in Rossum. Een beetje dat idee.
1: Ja, precies. En in Haaksbergen hebben ze ook nog iets in die richting. Dus we zien het de laatste jaren meer. Het is een leuk concept. En na die tijd is er nog een afterparty vanaf 18:00 bij Herberg De Pol. Nou, over muziek gesproken. Het zomeravondconcert in Oldenzaal bij de Plegelmers Basiliek. Ja. Om 8:00 staat Esther Schopman en Hielke Banning. Die zitten helemaal klaar achter het carillon van de klokkentoren. En ze laten hier allerlei mooie muziek horen eigenlijk. Wat wel heel bijzonder is op zo'n carillon. Want ze doen dus echt van alles, ook popmuziek. Luister lekker op het plein of vanuit de tuin van het Migoriushuis.
0: Okay.
1: Bijzondere locatie. En wil je overdag nog graag wat anders doen? In Buurs is het Maisdolhof aan de Meijersgaardenweg. Elk jaar is dat geopend. Nu ook weer tot 1 oktober. Voor €4,50 heb je het perfecte uitje in de buitenlucht. De kinderen gaan lekker door het Maisdolhof heen met een puzzeltocht. En dan krijgen ze ook nog een waterijsje na die tijd. En ook jij gaat gewoon lekker zitten op het terras voor een kopje koffie of thee. Of toch stiekem ook dat waterijsje.
0: Okay. Ja. Nou, alles mooi, gezellig. Alles natuurlijk na te lezen op onze site. Twentefm.nl.

0: 1982, hè, stond dit in de hitlijsten. Nick Kershaw, ja, omdat het gewoon zo'n lekkere zomerse avond is. En natuurlijk ook een beetje de zonsverduistering, hè. Dan blijven we gewoon een beetje in de sfeer. I won't let the sun go down on me, Nick Kershaw. Nou, we zijn er doorheen, Nienke.
1: Ja.
0: Voor vanavond. Heb je nog wat toe te voegen of je denkt van, hé?
1: Nou, nee.
0: We zaten even te kijken naar het NK beugleiden, maar dat ziet er wel heel spectaculair uit. Dus dat is wel een beetje de supertip, denk ik, voor dit weekend.
1: Ja,
0: of ben ik nou een beetje bevoordeeld?
1: Nee, ik denk dat behalve dat het heel erg komisch is om iedereen zo te zien glijden, denk ik dat het ook bijzonder gezellig is.
0: Ook sowieso. Biertje erbij.
1: Mooi.
0: Ja. Dan rest ons eigenlijk niks anders dan iedereen gewoon een fijne woensdagavond toe te wensen.
1: Ja, en af te sluiten met een hele toepasselijke plaat, dacht ik zo.
0: Voor vanavond wel.
1: Ja, ja.
0: Bonnie time.
1: Vanavond mag ie.
0: Ja. Tot volgende week.
1: Doei doei.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Nederland heeft goud gewonnen op het EK zwemmen in Parijs. En de medaille is voor de estafettevrouwen op de 4x100 meter vrij. Het was een spannende race, want Marit Steenbergen moest een achterstand wegwerken. En dat lukte dus. Ze is sowieso in topvorm, want ze pakte eerder al 2 medailles op andere nummers. Asielminister Van den Brink is op bezoek geweest in het Brabantse Engelen om te praten over de komst van minderjarige vluchtelingen. De opvang zorgde voor onrust in het dorp. Er waren bekladdingen en protesten. En daar zijn 2 mensen voor opgepakt. Volgens de regio-omroep sprak de minister onder meer met omwonenden. In Apeldoorn werd 2 maanden geleden een monument onthuld voor mensen die geweld hebben meegemaakt in de jeugdzorg. Maar het is nu al vernield, meldt de NOS. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op. De gemeente denkt dat het monument met opzet is vernield en doet aangifte. De gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland is bijna afgelopen. Het hoogtepunt was om 7:45. En daar stonden mensen massaal naar te kijken. Ze stonden op stranden, heuvels en andere plekken met een goed uitzicht. En de omstandigheden waren ideaal. Er was geen wolkje aan de lucht. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht helder, 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. En ook vrijdag warm. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
3: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
2: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
4: Hey monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij grensovergang De Poppen in de Lutte brak dinsdagavond een autobrand uit op de parkeerplaats. Zowel de Nederlandse als de Duitse brandweer bestreed het vuur, waarbij ook politie en koninklijke marechaussee aanwezig waren. Tijdens de bluswerkzaamheden hield de politie een persoon aan, al is een verband met de brand nog niet helemaal duidelijk. De van oplichting verdachte failliete cryptohandelaar uit Hengelo ontsnapt aan een celstraf. Het Openbaar Ministerie daagt hem niet voor de rechter, maar kiest voor een andere gerechtelijke procedure. De 25-jarige beheerde geld van zo'n 300 klanten, van wie sommige tienduizenden euro's verloren. De totale schuldenlast loopt richting de 4 miljoen. En Dierenopvang Hengelo houdt deze zomer speciale kijkavonden om kittens te laten kennismaken met potentiële baasjes. De opvang zit vol vrijwilligers op vakantie en veel binnengebrachte kittens, waardoor koppelen overdag lastig is. Medewerker Manuela liet weten dat de opvang momenteel 137 katten telt, waarvan een klein deel kitten is. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het helder en zal de gedeeltelijke zonsverduistering vanaf 7:15 goed te volgen zijn. Een klein uur later is er een groot deel van de zon bedekt en om 9:00 is de verduistering weer voorbij. Komende nacht koelt het af naar 10 tot 13 graden.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: fm.nl/luister.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws. Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het Nederlands elftal heeft een nieuwe bondscoach en het is een verrassende naam. De Spanjaard Xavi Hernandez. Die heeft een indrukwekkende carrière achter de rug. Hij was speler en trainer bij FC Barcelona en hij was ook international. Xavi is de opvolger van Ronald Koeman, die opstapte na het mislukte WK van Oranje. Miljoenen mensen hebben naar de zonsverduistering gekeken. De volledige verduistering was te zien in delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje. Sommige mensen werden een beetje emotioneel omdat ze zo'n kans niet nog een keer in hun leven gaan meemaken. In Nederland keken veel mensen onder meer op het strand. Bij een papierfabriek in het Gelderse Zutphen staan al de hele middag papierbalen in brand. En het kan nog dagen duren voor alles helemaal geblust is, meldt de regioomroep. Het vuur is al wel onder controle. In de omgeving dwarrelen nog stukjes papier rond. Door de droogte moet de brandweer het bluswater van ver halen. Verdriet bij NAC-voetballer Mats Seuntjes en zijn vriendin. Ze kregen pas geleden een dochter, maar de baby is overleden. Seuntjes was er vrijdag al niet bij tegen Top Os. Maar toen werd alleen gezegd dat het om privéomstandigheden ging. Hij krijgt de tijd van NAC om het verlies te verwerken. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. En ook vrijdag warm. Tot zover het ANP-nieuws.
7: Het is zomer in Twente.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Bergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live.
0: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij grensovergang De Poppen in de Lutte brak dinsdagavond een autobrand uit op de parkeerplaats. Zowel de Nederlandse als de Duitse brandweer bestreed het vuur, waarbij ook politie en Koninklijke Marechaussee aanwezig waren. Tijdens de bluswerkzaamheden hield de politie een persoon aan, al is een verband met de brand nog niet helemaal duidelijk. De van oplichting verdachte failliete cryptohandelaar uit Hengelo ontsnapt aan een celstraf. Het Openbaar Ministerie daagt hem niet voor de rechter, maar kiest voor een andere gerechtelijke procedure. De 25-jarige beheerde geld van zo'n 300 klanten, van wie sommige tienduizenden euro's verloren. De totale schuldenlast loopt richting de 4 miljoen. En Dierenopvang Hengelo houdt deze zomer speciale kijkavonden om kittens te laten kennismaken met potentiële baasjes. De opvang zit vol vrijwilligers op vakantie en veel binnengebrachte kittens, waardoor koppelen overdag lastig is. Medewerker Manuela liet weten dat de opvang momenteel 137 katten telt, waarvan een klein deel kitten is. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het helder en zal de gedeeltelijke zonsverduistering vanaf 7:15 goed te volgen zijn. Een klein uur later is er een groot deel van de zon bedekt en om 9:00 is de verduistering weer voorbij. Komende nacht koelt het af naar 10 tot 13 graden.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Een mooie tuin. Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
11: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
12: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Opnieuw boerenprotesten vanavond tegen de stikstofplannen. In het Drentse Meppel reed een groot aantal trekkers langs het gemeentehuis. De boeren zijn onder meer boos dat de gemeente ondersteboven gehangen vlaggen heeft weggehaald. In het Gelderse Ede was eenzelfde protest. Overmorgen staat een demo gepland in Den Bosch. De zoon van de Amerikaanse filmregisseur Rob Reiner hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd, want de aanklacht tegen hem is verzwaard. Hij kan ook de doodstraf krijgen. Hij zou zijn eigen ouders hebben vermoord. De zaak zorgde voor een schokgolf, want vader Rob was erg populair in Hollywood. De Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij is de opvolger van Ronald Koeman, die na het teleurstellende WK opstapte. De naam van Michael Reiziger ging ook rond, maar die is het dus niet geworden. Xavi speelde vroeger bij FC Barcelona en hij was ook trainer van die club. En de Nederlandse atleet Jonas Pfeifers heeft verrassend brons gewonnen op de 400 meter bij de EK in Birmingham. Hij liep een nieuw Nederlands record van 44,41 seconden. Daarmee snoepte hij 700ste af van het vorige Nederlands record dat 5 jaar geleden werd gelopen. Het goud was voor de Brit Matthew Hudson-Smith. Het weer van Weer Online. Vannacht helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. Ook vrijdag wordt het warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer. Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goren nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In Meppel in Drenthe en in het Gelderse Ede hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Er reed een grote groep trekkers langs het gemeentehuis in Meppel. Daar waren de boeren ook boos op de gemeente, die ondersteboven gehangen vlaggen had weggehaald. Vrijdag staat een actie gepland in Den Bosch. Jonas Pfeifers pakte brons op de 400 meter bij de EK Atletiek en was daar zelf ook verrast over. Zijn enige doel was een medaille winnen en dat lukte. Maar ook nog in een nieuw Nederlands record van 44,41 seconden. Dat bevestigt zijn eigen gevoel dat hij momenteel in bloedvorm is. Het zilver miste hij wel op maar 100ste. Witte Huis-woordvoerder Caroline Leavitt stopt er eind deze maand mee. Ze wil meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze was de jongste Witte Huis-woordvoerder ooit. President Trump noemt haar op social media een van de beste woordvoerders in de geschiedenis. Overigens hoeft hij haar niet te missen. Ze blijft een van zijn adviseurs. En de Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij is de opvolger van Ronald Koeman, die na teleurstellende WK opstapte. De naam van Michael Reiziger ging ook rond, maar die is het dus niet geworden. Xavi speelde vroeger bij FC Barcelona en hij was ook trainer van die club. Het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 30 graden tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. Ook vrijdag is het warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Spanje is een drugsbende opgerold die via de haven van Rotterdam cocaïne ons land insmokkelde. In het onderzoek zijn twee Nederlanders aangehouden en ook de grote baas is opgepakt. Die werd gezocht in meerdere landen, waaronder België. De bende investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Een medicijn tegen hoge bloeddruk kan misschien een zeldzame dodelijke hersenziekte bij kinderen afremmen of zelfs stoppen, blijkt uit onderzoek. Genezen kan nog niet. Het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam heeft zo'n 30 kinderen dat medicijn gegeven. Die werden 4 jaar lang gevolgd en vergeleken met kinderen zonder medicijn. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia is gestegen naar 265. Dat kan nog meer worden, want er worden ook nog bijna 400 mensen vermist. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Toeristen die er met een georganiseerde reis waren zijn allemaal veilig. Wel zou een vrouw uit Curaçao zijn omgekomen. En de perschef van het Witte Huis, Caroline Leavitt, gaat weg. Ze wil als moeder van 2 jonge kinderen meer tijd hebben met haar familie. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders uit de geschiedenis. Ze begon begin vorig jaar en was toen met 27 jaar de jongste woordvoerder ooit. Eind deze maand vertrekt ze. Het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Ook vrijdag is het warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In de Amerikaanse staat Texas is een legerhelikopter neergestort, zo'n 50 kilometer ten noorden van Austin. 2 militairen hebben de crash niet overleefd. Het toestel kwam neer in een weiland dat daarna in brand vloog. De oorzaak van de crash in Texas is nog niet bekend. In een groot drugsonderzoek van de Nederlandse en Spaanse politie zijn in Spanje 5 mensen aangehouden. 2 van hen zijn Nederlanders en ook de grote baas is opgepakt. Die werd in meerdere landen gezocht, waaronder België. De bende zou via de haven van Rotterdam al veel cocaïne naar ons land hebben gesmokkeld. Colombia heeft de economische noodtoestand afgekondigd na de zware aardbeving van maandag. Daarmee moet er makkelijker geld kunnen worden uitgetrokken voor noodmaatregelen. Maandag werd ook al de algemene noodtoestand uitgeroepen om sneller de hulpverlening op te starten. Het officiële dodental staat nu op 265. En de BBC heeft in Engeland excuses gemaakt omdat een Schotse weervrouw niet goed was te verstaan in het nieuws. Extra pijnlijk was dat ze nog helemaal nieuw was. Kijkers waren boos dat de vrouw heel zacht te horen was en dat ze haar niet konden verstaan door haar accent. Volgens de BBC lag het niet aan haar, maar was er een technisch probleem. Het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag wordt het zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Vrijdag wordt het ook erg warm. En dat was het ANP nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.